Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere

Reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

situatie was zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Lollas, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed, ik heb je nummer nog steeds.

Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het

besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: allemaal mee. En zeker als je leeft met een ander levend wezen. Ruzie. Oneenigheid. Woordenwisseling. Hoe je het wil invullen. De vraag is, waar ging je laatste ruzie over? Eerlijk, hè? En niet liegen. Gooi hem in. Let's go. NPO Luisterrap. Let's get it. Of gewoon een voice note. Of je kan ook een anoniem bericht sturen van... Ik heb niet schoongemaakt thuis. Of is dat die van mij? Nee, dat hoor je zo.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
0: Fernando. Wij zijn Shai, good morning, het is vrijdag. Dat betekent je weekend kan bij.

0: Good vibes only, bro.
1: Good vibes in the morning show, rise and shine. We gaan vandaag weer lekker wakker worden met lekkere nieuwe muziek.
2: Iga fire.
1: Hey, sorry man, we gaan weer dansen straks. Je hebt de filmpjes van mij en Don al gezien. We dansen, we gaan los. Dus dat, a very good morning. We gaan dansen het weekend in met een hoop leuke spelletjes. We gaan prijzen weggeven. Maar laten we het hebben over serieuze dingen die hoogstwaarschijnlijk net zijn gebeurd. Gisteren zijn gebeurd. Of wat je net hebt afgesloten met Kiss & Make-up. Je laatste ruzie, waar ging je over? Eerlijk. We hebben het allemaal. Kijk, je hoeft het niet misschien ruzie te noemen. Kan woordenwisseling zijn of dit en dat. Kijk, ik kan je zeggen. Mijn laatste woordenwisseling was gisteren. Omdat ik op een gegeven moment niet op tijd de kartonnen dozen zeg maar, had weggebracht. En ik had gezegd, ik breng het weg. En zeg, ja, maar je zegt altijd, dan doe je het pas in de avond. Ja, omdat ik ochtends zeg maar, met haast in mijn hoofd de deur uit moet, op tijd op werk moet zijn. Dus ik denk dan niet aan vuilnis. Ik denk dan niet aan, oh, ik moet dat en dat doen. Ik denk, ja, als ik terugkom, ja, het is niet alsof de vuilnis op een gegeven moment gaat praten overdag. Dus ik denk van, ik breng hem later gewoon weg. Dat is in mijn hoofd heel logisch. Ze heeft een andere logica, heb ik ook respect voor. Dus ik probeer eraan te werken. Maar ja, daar ben ik al jaren mee bezig, lukt niet echt. Dus daar ging mijn laatste woordenwisseling gisteren over, of ruzie. Ja, niet echt ruzie, zeg maar. Zij zei op een gegeven moment, ja, jij dit. En ik zei, oké, ik zal mijn leven verbeteren. En ja, dus wat dat betreft. Donna, kijk zo. Donna, weet met haar eens?
3: Nou, kijk, weet je wat het is dan? Goedemorgen. Kijk, jij hebt het over, dat is haar logica, dat is mijn logica.
1: Ja.
3: Maar je zei ook een heel cruciaal ding, waar ik zelf ook aan dacht. Dit hoor ik al zo lang. Als ik haar was geweest, zou ik ook denken, maar gast, je weet dat ik dit vervelend vind.
1: Ja.
3: Dus doe het nou gewoon.
1: Ja.
3: En waarschijnlijk gaat het veel meer daarover dan om dat vuilnis. Maar goed, maar goed. Jij zegt, ik zie je kijken op een bepaalde manier, dus ik zeg gewoon wat ik denk. Maar uiteindelijk, gelukkig hebben jullie het weer goed gemaakt.
1: Ja, ja, ja, we wonen nog samen.
3: Dan heb je heel veel kansen om het vuilnis ook weg te brengen.
1: Precies, er is genoeg momentum.
3: Precies.
1: Dus waar ging jouw laatste ruzie over? Ook
3: het is inmiddels weer goed gemaakt, maar met een vriend van me had ik echt, echt een flinke ruzie met James. Dit is een van de, ik denk... Sinds een hele lange tijd, een van de eerste keren dat ik echt weer heb staan schreeuwen tegen iemand. Nou, dat doe ik echt niet vaak. In de tijd dat jij mij kent, heb je mij ooit horen zeggen ik heb geschreeuwd tegen iemand? Ben ik echt niet.
1: Nee.
3: Zo ben ik eigenlijk echt niet. Maar we waren naar een museum geweest en we waren met een hele groep vrienden. En hij was de hele tijd al gewoon een beetje gestresst aan het doen. Want eigenlijk wilde hij daar niet zijn. Hij wilde de hele tijd naar huis en dan was de hele tijd smoesjes aan het bedenken van we moeten hiervoor naar huis gaan, we moeten daarvoor naar huis gaan. Die persoon wil naar huis, die persoon wil naar huis. En iedereen zei, nee gast, we zijn gewoon chill hier. Laat ons gewoon ons ding doen. Dus hij was de hele tijd al chagrijnig daarom. Maar ik had ook zoiets van, ja, als je naar huis wil, ga dan gewoon naar huis. We waren met twee auto's en op een gegeven moment was dan toch het moment daar dat we richting huis gingen rijden.
1: Mm-hmm.
3: Maar we hadden ook al met een groep vrienden bepaald dat we nog iets gingen eten. Daar was hij ook geïrriteerd over, want hij wilde naar huis. Dus ik draai me om naar een vriendin van ons, Marie, en ik zeg van... Hé, ja, trouwens, je kan met ons in de auto mee en niet met hem, want wij willen nog iets gaan eten. En deze gast begint gewoon tegen me te schreeuwen. Ja, jij maakt altijd extra plannen, terwijl je weet dat ik naar huis wil gaan. En je moet niet elke keer van die extra plannen maken als mensen gestrest zijn. En ik heb wel echt één regel in mijn leven. Je gaat niet je stem naar me verheffen, dus dan ben ik helemaal losgegaan. Ik heb echt... Zit een schreeuw voor mijn leven, want hij had ook zijn stem echt verheft. Ik zei, luister gast, einde van de dag, je bent niet mijn vader. En zelfs die mag niet schreeuwen tegen mij.
1: Ja, ja, ja.
3: I cut him off for that as well. Ja. Ik zei, er is één iemand die in mijn leven mag schreeuwen. Dat is mijn moeder en die doet het ook niet. Dus voordat je ook maar iets van me wil, ga je nu heel gauw je toontje even verlagen.
1: Ja, mooi
3: en
1: man.
3: En dan praten we weer verder, want je gaat niet tegen me gillen.
1: Maar mooi dat je zo ook voor jezelf opkomt.
3: Ja, ik hou daar echt niet van, man.
1: Nee, maar
3: je kan echt alles met me bespreken, maar je gaat niet als een soort bulldog tegen me lopen gillen. Want ik zei ook, gil zo hard als je wil, ik ga er overheen. Dus kom maar op, let's go.
1: Heerlijk.
3: Ja, dat was even
1: maar geen grap met Donna, man. Je knock you the fuck out.
3: Ik heb dit echt bijna nooit. Ik zeg al, hoe vaak heb je mij gehoord dat ik echt heb staan gillen tegen iemand?
1: Ja.
3: Ik doe dat echt nooit. But if you start... I'm gonna finish that shit.
1: Duidelijke taal.
3: I'm gonna finish it.
1: Als je aan het luisteren bent, heb je dit ook meegemaakt? Heb je ook zo staan schreeuwen tegen iemand? Of misschien gewoon een woordenwisseling. Je laatste ruzie die je hebt gehad. Waar ging je over?

0: Moanza, jege, jege. Ja man, wat een song is dat. Heerlijk. Waar ging je laatste ruzie over? Daar hebben we het vandaag over. We hebben Bram aan de lijn en Bram heeft nog steeds beef. Meer beef dan een slager met deze persoon waarmee die een situatie heeft. Bram, good morning. Wat is de situation?
1: Goedemorgen. Nou, een paar dagen geleden was ik met een vriend uit eten. En we zouden 50-50 doen met de bon. Alleen, hij betaalt maar niet.
0: Wow, wacht even. Jullie gingen samen uit eten en je zei, weet je wat, 50-50. Ja, nee, cool, ga ik ook doen. Ik kan me voorstellen dat het zo ging. En toen kwam het moment dat je moest afrekenen. Wat gebeurde er op dat moment? Want daar is waar er onrust ontstaat.
1: Nou, ik betaal wel, want ja, je gaat niet half betalen in het restaurant. Ik zeg, ik stuur een tikkie. Hij zei, ja, stuur maar een tikkie. Ja, ik bleef sturen, maar hij heeft niet gezegd, ik betaal hem.
2: Maar heeft hij wel ook bijvoorbeeld gezegd, ik betaal hem later of zo? Of is het gewoon dat je een tikkie stuurt en hij reageert gewoon niet erop?
1: Nou ja, hij reageert wel helemaal niet. Ja, ik bel hem wel, neemt hij op, zegt hij, ja, ik reageer zo. En dan... Ja, dan hoor je volgens niks.
2: Hij gaat ook niet betalen.
0: Hij gaat ook niet betalen.
2: Dat hij niet gaat betalen.
0: Maar hoe hoog is de rekening?
1: Is mijn 72 euro.
0: Dus hij moet 71 euro betalen?
1: Ja.
2: Maar hij moet gewoon betalen.
0: Hij moet gewoon betalen.
2: Ja, maar hij gaat het niet doen. Je weet dat hij het niet gaat doen. Kijk, wat ik zou zeggen tegen mijn vriendinnen. Ik weet ook niet of mannen onder elkaar zo met elkaar praten. Maar ik zou dan bijvoorbeeld zeggen van, hey, is er iets waardoor je niet kan betalen? Want ik merk zeg maar dat je een beetje eromheen aan het praten bent. Maar ik wil wel gewoon mijn geld. Dus is er iets waardoor je niet kan betalen? Misschien even op zijn gevoel inspelen.
0: Wij zijn gewoon feiten. Gewoon
2: dat dacht ik ook.
0: Je hebt gezegd dat je zou betalen. En je doet wat je zegt. Dat is... Zo ben ik ook, als ik tegen jou zeg...
2: Ja, maar misschien zit er iets achter. Misschien zit er
0: dan
2: iets
0: moet
2: achter.
0: Je dat eerlijk zeggen.
2: Ja, maar dan moet je dat eruit halen.
1: Ga dan gewoon niet meer uit eten.
0: Blijf thuis en drink water. Ja.
2: Maar nu is het al te laat. Ja. Want nu zit Bram met dat hij zijn mattie heeft getrakteerd voor 71 euro. Dat had hij beter leuk op een leuke date kunnen gaan, zeg maar.
0: Maar Bram, hoe lang ken je deze guy?
1: 5 jaar, 6 jaar.
0: Oké, dus je kent hem wel een tijdje. Maar heeft hij een... Laat me zeggen, heeft hij een reputatie van tikkies niet betalen?
1: Ja, normaal betaalt hij gewoon netjes, gewoon meteen.
2: Ja, maar dan is er dus iets.
0: Er is dus iets.
2: Ga even de Donna Way. Vraag wat er is. Mannen onder elkaar kunnen toch ook gewoon vragen wat
0: vraag
2: is er?
0: Gewoon. Hé, hey, waar is mijn money?
2: Nee, niet zo. Niet zo, maar gewoon vragen van, hey, weet je wel, ik heb het idee, normaal betaal je altijd, of voelt zich ook iets minder aangevallen. Normaal betaal je altijd, maar ja, het is nu al wel eventjes geleden, dus is er iets waardoor je niet kan betalen? Wie weet is er wel wat?
1: Ja, ik ga dan gewoon niet meer uit eten, zou ik denken. Maar... Ja.
2: Nou, je weet in ieder geval wel dat je niet meer met hem uit eten gaat. Die zou ik wel even laten.
1: Oh, zeker niet. Ja. Nee, dat voorlopig niet.
0: Nee, duidelijk. Nee, maar financiële dingen kunnen je echt... Dan kunnen vriendschappen kapot maken. Ik weet er alles van, dus daarom zeg ik... Maar goed dat je het hebt gesignaleerd. Rihanna snapt ook wat je bedoelt.
3: Ja, ja.

0: bent binnen, we zijn ook binnen. Lekker warm hier binnen in de studio. Zometeen het nieuws van NOS op 3. We hebben muziek van Jo Silvio, Toxic. We hebben Langa met Bottega. Heel veel zoetigheid voor je oren. Maar vandaag hebben we het over je laatste ruzie. Waar ging die over? Ruby, good morning.
1: Good morning.
0: Good morning. Waar ging je laatste ruzie over?
1: Ja, ik werk op de bouwplaats. Dus ik heb leiding over de bouwplaats. En ik ben een van die weinigen met een gekleurde die leiding geeft, zeg maar. Dus vorige week vrijdag had ik ruzie met de steigerbouwer. Want normaal moeten we elke stukje opleveren met onze opdrachtgever. En die stuk hadden we niet geleverd. Die steigerbouwer kwam. Ja, ik ga nu die steiger weghalen. Ik zei, dat gaat niet. Hij zei, ja, ik ga nu alles weghalen, want ik heb het nodig voor een ander project. Ik zei, nee, dat gaat niet. Dus die ding werd zo heet. We hebben iets van 60 maar rondlopen op de bouwplaats. Hij begon te schreeuwen op de steiger. Ik zei, kom naar beneden, laten we praten. Hij zei, nee, ik ga nu de steiger weghalen. En dan zul je zien. Dus ik liep weg. Het was zo heet geworden dat ik wegliep, omdat als ik naar op die steiger ging, zou je zijn tanden kwijtraken en ik ook mijn band. Dus wanneer daar ben ik weggelopen en vandaag hebben we een gesprek, want we hebben hem op de matje geroepen.
2: Oeh.
1: En zulke gedrag tolereren wij niet van niemand op die bouwplaats.
0: Maar goed dat je hebt want ik vind het wel heel... Want soms zeggen mensen van, ja, waarom liep je? Andere mensen zouden je ophypen. Waarom loop je weg? Je moet daar... Het is verstandig dat je dan het niet laat escaleren, waardoor jij je baan kwijtraakt. Snap je wat ik bedoel? Pak die man gewoon corporate aan. Zeg gewoon dat gedrag is gewoon niet, wordt niet getolereerd. Want anders,
1: nee,
0: anders is de situatie anders. Dan is het zeg maar, ja, Ruby ging gek doen en die ging opeens agressief. Zijn weet je wat ik bedoel? Dan wordt
1: ja, zeker.
0: Goed aangepakt. Trots op je, man. Want soms moeten we echt ons ego wegstoppen, man. Want ego had hem in een andere plek gezet. Nee, maar eerlijk, Ruby. Hoe vaak doen we domme shit omdat ons ego slechte shit tegen ons zegt? Pik je dat? Snap je?
1: Ja, zeker.
0: Proud of you, man.
1: En als ik kijk gewoon van, zeg maar, dan gaan ze wel zeggen van een donkere man heeft het weer gedaan.
2: Yep.
1: Donkere
2: ja, precies. Man dit, ja. Donkere ja. Man dat. Ja.
0: Dus stel tot 10, de key to life. Kijk, zeg niet dat mensen over je heen moeten lopen, maar soms moet je filteren in je hoofd. Wat is nou belangrijk? Zo'n beetje, ik bedoel. En je hebt een juiste keuze gemaakt. Dus ik I'm proud of you. Mag gezegd worden, man. Dat je
1: thanks,
0: gewoon,
1: bro.
0: Je gewoon. Ja, man. Dus blessing.
2: Succes vandaag ook. Succes. Met het gesprek.
1: Wat zei je?
2: Succes vandaag. Ook met het gesprek.
1: Dank je wel.
0: Ja, man. Lobby.
1: Rustig.
3: Yo, Joe, what's good?
4: Hey, Pix. Wat zeg je, man?

0: Young Felix met Toxic. Ja man, ja man, ja man. Hoe is het met het weer? Lekker nazomer vandaag. Het blijft een zonnige dag. Nou, ik ga lekker de bioscoop in, dus ik heb er niks aan. 20 tot 24 graden vandaag. Irma met het nieuws van NOS op 3. Goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen. In Delft hebben dik 300 mensen met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenverenigingen vanavond een fietsprotest. Gisteravond. Ze zijn boos omdat studenten blijkbaar niet meer veilig op de fiets kunnen. Voor die mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft in ieder geval langer vastzitten. En premier Jette heeft op de VN-top hard uitgehaald naar Trump, die het internationaal strafhof in Den Haag wil zien verdwijnen. Dat strafhof gaat over ernstige internationale misdrijven, zoals genocide en oorlogsmisdrijven. Jette reageerde fel.
2: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Ja, het strafhof in Den Haag onderzoekt onder meer mogelijke oorlogsmisdaden van Amerikaanse militairen in Afghanistan. De VS heeft het strafhof nooit erkend en wil er dus van af. Trump noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert.
0: Ja, die is daar bang voor, want alles wat hem zou kunnen treffen of aan zou kunnen pakken, daar is hij niet echt blij mee. En volgens mij zit ze ook achter Netanyahu aan. Dus,
1: Ja, klopt. Ze hebben een arrestatiebevel voor Netanyahu en daar is Trump natuurlijk ook helemaal niet blij mee.
0: Nee.
1: En het Nederlandse elftal heeft de eerste wedstrijd met nieuwe bondscoach Xavi aan het roer gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena kwam Duitsland in de eerste helft op voorsprong toen ze even met 11 tegen 10 stonden omdat een Brobby geblesseerd op de grond lag. Daarna moesten alle oranje fans tot het allerlaatste moment wachten op een goal. Dat zag ook onze commentator Arman Afsaroglu.
3: Nou, nog één keer Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo!
1: Ja, 1-1 dus in de extra tijd met een hoofdrol voor de kersverse international Ruben van Bommel, die zijn debuut maakte voor Oranje. Het Nederlands elftal speelt zondag de volgende Nations League wedstrijd. Dan gaat Oranje op bezoek bij Servië.
0: Fernando. Good vibes only, baby. This is your Silvio Young.

0: onlangs uit het stadiontournee werd gegooid van Ed Sheeran vanwege zijn uitspraak Free Palestine, heeft nu iets aangekondigd, iets groots. Hij gaat namelijk met zijn eigen concert te komen en de opbrengst gaat naar hulporganisaties voor Palestijnen. Ik zeg je eerlijk, ik ben wel heel trots op deze man. En Don en ik hadden het er off-air over. Die man is wel, hij is wel een voorbeeld aan het stellen. Waarschijnlijk ook voor andere artiesten. Maar ik ben benieuwd of er ook andere mainstream artiesten ook in staat zullen zijn. Of ook de moeite zullen doen om ook dat te doen. Financieel, zeg maar.
1: Nou, jij zegt het, Nando. Eigenlijk twee van mijn favoriete zangeressen, die doen dat ook actief. Ariana Grande doet het ook. En Kehlani ook. Kehlani die doneert heel veel aan Gaza, ook aan Congo.
0: Mooi.
1: Post daar ook openlijk over. En Ariana Grande die had tijdens de concertreeks in Londen, ze heeft haar eigen hulporganisatie, Brighter Days Ahead heet dat. Ja. En ze had daar een stand staan in het stadion. En elke dag was het voor een ander goed doel. En het is een aantal dagen is het ook voor Palestina geweest. En ja, Ariana Grande is natuurlijk ook echt een mainstream naam. Misschien nog wel meer dan Macklemore.
0: Zeker, 100%.
1: Dus, maar ja, hij doet het natuurlijk nu op een level dat hij het ook naar artiesten brengt. Bijvoorbeeld tijdens die Ed Sheeran Tour. En met al die andere voorprogramma's die zich er nog niet over uitspreken. En ja, daar heb ik echt respect voor. Dat je weet dat je op een podium staat waar jij niet degene bent die het voor het zeggen heeft. En dat je dan toch dat risico neemt. Met alle gevolgen van die natuurlijk. Maar daar heb ik ook echt mad respect voor.
0: Zeker. En het zou ook tof zijn als meerdere artiesten ook hun platform zouden inzetten. Net als Macklemore. Om zich uit te spreken tegen onrecht. En niet zozeer alleen, zeg maar, alle onrecht in de wereld. Want zeker, weet je, er zijn natuurlijk in Jemen gebeuren dingen. In Congo. Snap je dat mensen wel zoiets hebben van, weet je wat, in plaats dat ik alleen maar dingen post over the greatness of life, laat me ook mijn Instagram of mijn kanalen of mijn mogelijkheden gebruiken om anderen te helpen. In ieder geval te laten zien van, I stand with y'all.
1: Absoluut. En even voor de duidelijkheid. Dus hij gaat dus nu een reeks concerten doen. De opbrengst van die concerten gaat volledig naar hulporganisaties voor Palestijnen. Gaza Soup Kitchen, Jewish Voice for Peace en UNRWA. En dat is de VN-organisatie voor Palestijnen. Het zijn 3 concerten. In Parijs en Londen en in Dublin. Dus als je denkt, ik wil hem wel supporten, heb je nog een paar dagen, want hij begint morgen.
0: Oh, nice.
1: Morgen begint hij in Dublin.
0: Ja, nee, trots op Macklemore. Je begon met Thrift Shop, maar je hebt ons hart gestolen met je hart voor de wereld. Dus

0: staan.
1: Ja man, nieuwe dingen. Ik heb die playlist geüpdate. Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify. Voor de newest en de freshest tunes. Dus.
2: Yo, het is your boy Dylan Wahib. Je weet dat je luistert naar de frisste sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch,
1: de nieuwe van DDB en Taiki de Taiki. Juru. Je weet dat je nieuwe dingen krijgt.

0: Sweden, Taiki. Nando Lixal System, the playlist with the hottest shoes. Irma, what's cracking?
1: Ja, goedemorgen. Dit was gisteren in Amsterdam.
2: Het is een hele grote vliegenmapper, zeggen wij. hij vaart heel veel wind.
1: Ja, het is geen echte vliegenmapper, maar waar het wel over gaat, dat vertel ik je zo.

0: Wish Fund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wish Fund.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Swashfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: Popfan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland.
1: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonixAds.nl. Your city, your sound.
3: Hey, zit in Afro Vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp. In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO luisterapp.
3: Hey, Phonix.
5: It's complicated met Jay en Mahi.

0: weer.
1: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.

0: Bellen 5 voor Fernando. Uit welk land komt de rapper Central C? Uit welk land komt de rapper Central C? Dat is de kwalificatievraag die je nodig hebt voor 5 voor Fernando. De Champions League editie. Vandaag kan je namelijk een mok winnen. Emma, wat heb je voor ons?
1: Ja, goedemorgen. Het was een pittige avond gisteren voor justitieminister Van Wil. Hij moest uitleg geven over het aantal aangiftes dat niet door de politie wordt behandeld. De Rekenkamer had het over 10.000 aangiftes, maar Van Wil probeerde dat aantal omlaag te kletsen. Vervolgens moest hij diep door het stof.
2: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
1: Tegen Van Wil werd ook een motie van wantrouwen ingediend. Zeg maar een stemming om hem weg te sturen. Maar die motie haalde geen meerderheid. En toeristen in Nederland hebben het afgelopen jaar weer lekker gespend. Ze gaven bijna 118 miljard uit. Dat is 6 miljard meer dan een jaar eerder. Vooral buitenlandse toeristen gaven meer geld uit als ze hier op vakantie waren. Dat zegt het CBS. En een mega-operatie vannacht in Amsterdam. Op de A10 werd een nieuw brugdeel op zijn plek gehesen. Dat werd helemaal met een schip vanuit Friesland naar de hoofdstad gevaren. Ja, dat was best even een klusje, zegt de kapitein.
3: Ja, dit is een hele bijzondere klus. Gebeurt niet heel veel.
4: Ja, hoe was dat? Want jullie zijn eerder gaan varen en toen moesten jullie weer terug, hè? Vanwege het weer.
3: Ja, klopt. Het begon iets te hard te waaien. Ja, en als je dan ergens halverwege een vaarweg ligt. Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
1: Veel Amsterdammers die wilden dat met eigen ogen zien. En in een tentje kregen ze uitleg van de bouwvakkers.
5: Ik vind dit leuk. Ik ben van de techniek. Ik vind dat hartstikke leuk.
6: Ik vind het ook erg leuk. En ik vind het ook leuk zoals telkens informatievoorziening doen. En filmpjes laten zien. En dit soort bijeenkomsten.
1: Het nieuwe brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de nieuwe ringweg rond Amsterdam. En het weer, de dag begint fris, maar dus door de zon warmt het al snel op. 19 tot 24 graden, in het weekend wat meer bewolking, kans op een bui en een graad of 20.

Ja, het is vandaag One Hit Wonder dag. De surprise is er een beetje vanaf. Dus je weet nu al wie de One Hit Wonders zijn. Maar dat betekent eigenlijk dat artiesten dus inderdaad maar één hit ooit hebben gehad. En dat ze daarna van het toneel verdwenen zijn. Maar vandaag worden ze dus in het zonnetje gezet. Het voelt eigenlijk natuurlijk ook wel een beetje pijnlijk als je zo'n dag dan hebt voor jezelf. Dat je in het zonnetje wordt gezet omdat je maar één hit hebt gehad. Maar je kan in ieder geval wel zeggen dat je altijd ook een wereldhit gehad hebt. Nou, even een paar voorbeelden ervan. Nou, je draaide hem net al, maar bijvoorbeeld in het Designer met Pandas.

0: tranen. Zo, laatste keer ik heb gehad is een tijd geleden. Nou, ik lieg, was...
1: Moet ik je het huilen maken?
0: Nee, ik...
1: Oké, okay. ik dacht, je hebt er weer zin in.
0: Nee. Een maand geleden weer. Dus, maar we gaan het even over vrolijke dingen hebben. Good morning. We gaan zo meteen een mok weggeven, de morning show mok. Wat moet je ervoor doen? De kwalificatievraag slopen. In ieder geval raden, want je moet het tegen iemand opnemen die echt gedreven is. Maar luister eens goed. Uit welk land komt de rapper Central C? Central C! Uit welk land komt de rapper Central C? Als je het antwoord weet, laat het doorkomen via de NPO Luister-app.

0: zelfde spelregels. 5 woorden later raden in 30 seconden. Scherp, adequaat, dat is wat je moet zijn. Want als je wint, dan win je vandaag een mok. Niet zomaar een mok waarbij iets gebeurt als je heet water erin gooit. Wat er gebeurt ga ik niet verklappen. Maar alleen de winnaars van zo'n mok weten precies wat er gebeurt. Dus, 2 mensen. Donna, wie hebben we vandaag aan de lijn?
1: We hebben vandaag Rick en Mika die tegen elkaar gaan strijden.
0: Woe! Mika, uit welk land komt de rapper Central C?
2: Uit Engeland.
0: Ja, man.
1: Hij zit al mee op dezelfde energy. Dus ik denk dat jullie wel telepathie gaan hebben met elkaar. Maar gisteren heeft Rick natuurlijk gewonnen. Dus even kijken of het vandaag weer zo goed gaat.
0: Rick, you ready?
2: Jazeker.
0: Go!
2: Oké, geen cola, maar...
0: Fanta.
2: Yes. Je zet het op een... als je je glas op tafel zet, zet je het hierop om geen kringen te krijgen.
0: Onderlegger.
2: Je gebruikt het om A4'tjes bij elkaar te houden.
0: En niet machine? Niet?
2: Nee, het is van de metaal. Rom. Je rijdt er overheen om over het water te gaan.
0: Brug.
2: Ja, telefoon.
1: Was die... Ja, hij was... Oh. Hij was eigenlijk echt zo op het belletje. Zeg maar het belletje van dat de tijd voorbij was.
0: Zijn naar Max te kijken, Maximilian?
1: Ja, we kijken even
0: jury.
1: Naar de tweede scheidsrechter. Want
0: wat
1: hij,
0: zeg je?
3: Hij was oprecht, volgens mij, op het ding. Ik keur hem goed.
0: Oké. Okay.
3: Het is vrijdag.
1: Oké, Fling. In dat geval hebben jullie er 3 goed. En het andere was paperclip.
0: Paperclip?
1: Ja. Maar hij deed heel slim, want hij kan natuurlijk geen papier zeggen. Dus hij zei A4'tjes. Vond ik heel slim.
0: Ja, netjes. Nice, Rick.
1: Maar dus 3 goed.
0: Yes. Mika!
2: Ja!
0: Go!
2: Oké, een kledingstuk die je onderaan draagt.
0: Ondergoed, onderbroek.
2: Aan je voeten.
0: Sokken.
2: Nee.
0: Slippers, ja. Pantoffels.
2: Nee. Oké.
0: Volgende.
2: Om een frisse adem te krijgen, een soort snoepje.
0: Pepermunt.
2: Ja. Je draagt het op je hoofd. Toepak had het ook altijd.
0: Bandana.
2: Ja. Een mug. Wat is dat voor soort dier?
0: Insect.
1: Nee, hij wilde naar een vlieg. De tijd is voorbij, Mika. Het was bijna gelijk spel, want... ja, wat draag je helemaal onderaan? Schoenen.
2: Ja.
1: Schoenen. Ja. Maar uiteindelijk pepermunt en bandana. Goed, dat waren er 2. Dus dat betekent dat Rick heeft gewonnen. Rick is de weekwinnaar. Yes, yes.

ik jouw kant op. Succes, veel plezier. Mika, tot de volgende. Yes, en als je luistert en je denkt bij jezelf, ik wil dit ook. Nou, maandag weer een nieuwe dag, nieuwe kansen. Dus Soso Lobby, thank you very much. Cut Neuf Dior. Nooit goed. Bye.

0: Zometeen muziek van Jonah Fraser featuring Jay on Panna. Ja man, lekker nazomer vandaag. Het blijft heel de dag zonnig met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Emma met het nieuws van NOS op 3. Good morning.
1: Ja, goedemorgen. Een belangrijke ontmoeting tussen twee grootmachten vannacht in het Witte Huis. Voor het eerst in 11 jaar was de Chinese leider Xi daar op bezoek. Tussen Xi en Trump vlogen de complimenten over en weer, maar wel ieder op zijn eigen manier, vertelt correspondent Laura van Meegen.
2: Xi Jinping is een heel ander persoon dan Trump. Dus al die superlatieven waar Trump mee komt, daar, dat zul je Xi Jinping nooit horen zeggen. Maar de insteek was desalniettemin positief. Tijdens de twee speeches die hij heeft gegeven en ook een samenvatting van de gesprekken die achter gesloten deuren hebben plaatsgevonden, wel echt heel anders dan hoe je het Chinese propagandaapparaat en Xi Jinping zelf de afgelopen jaren over Amerika heeft horen praten.
1: De twee leiders hebben het onder andere gehad over de ontwikkelingen van AI en het belang van betere communicatie tussen de landen. En Macklemore kondigt een Free Palestine-tour aan. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. Hij heeft dus weer wat ruimte in zijn agenda en daarom gaat hij optreden in onder meer Dublin, Parijs en Londen. De opbrengst gaat naar hulporganisaties voor Palestijnen. Eerder maakte hij ook al $1 miljoen over aan die hulporganisaties. Dat is geld dat hij heeft verdiend met zijn deelname aan de tour van Ed Sheeran. Ja, en even de bekende metrolijn 54 naar de Bijlmer pakken, of met metro 52 van noord naar zuid, dat zit er straks niet meer in. Amsterdam gaat de nummers van de metrolijnen veranderen. Je hebt nu lijn 50 tot en met 54 en over 2 jaar wordt dat M1 tot en met M4. Ja, dan denk je misschien boeien, maar het maakt toch wel veel los, merkte AT5.
3: De 54 en de 53 is gewoon een begrip in Zuidoost. Dus waarom zouden ze dat veranderen? Ik vind dat het gewoon moet blijven. Dat
4: vind ik best wel jammer, want de 53 en de 54 is natuurlijk een heel bekend begrip hier in de Nederland, vooral in de Bijlmer natuurlijk.
5: Er wordt steeds van alles veranderd. Dan wilden ze hem afschaffen. Dan mochten we niet tot Van der Maden weg. En nu weer 1, 2, 3, 4.
1: Ja, het wordt veranderd omdat de nieuwe nummers makkelijker te onthouden zouden zijn.
0: Fernando. Zomerbloesje, ADF Angel.

0: Jonah Fraser en Jay On met Panna. Zometeen Future featuring Drake met Life is Good. Nou, dit ga je misschien wel herkennen, maar je gaat er ook van schrikken. Je wordt misschien wel gescamd door Disney. Ja, we hadden het al eerder deze week erover, want het kan dus zijn dat jij misschien te veel betaalt. Mirjam is woordvoerder van de Consumentenbond en vertelt precies aan ons hoe het zit. Mirjam, good morning.
1: Goedemorgen.
2: Ja, Mirjam, kan je ons vertellen waarom Disney nu zo erg onder vuur staat? Want wat hebben ze beloofd wat ze ook niet zijn waargekomen?
1: Ja, je hebt bij Disney verschillende abonnementen. En een van die abonnementen is natuurlijk het duurste abonnement. En daar hoort bij dat je 4K krijgt. En echt een goede beeldkwaliteit. Maar Disney is verwikkeld in een rechtszaak met Interdigital. Dat is een patentbedrijf. En daardoor kunnen ze die mooie, goede beeldkwaliteit niet leveren. Maar ze blijven wel gewoon 15,99 van je rekening afschrijven.
0: Schandalig! En als je nu bijvoorbeeld bij jezelf denkt, ik betaal ook 15,99. Ik heb zo'n abonnement. Wat kan je dan nu om toch die compensatie te krijgen?
1: Nou, ik heb dus dat abonnement.
2: Oh.
1: Ik had echt precies hetzelfde toen ik het las. En toen dacht ik, nou hè? Ik heb dit ook helemaal niet. Ze hebben me niet geïnformeerd. Ze hebben me er niks over verteld. En toch betaal ik gewoon 15,99. Maar ik krijg minder dan me beloofd is. Of dat bij mijn contract hoort.
0: Ja.
1: En ja, wat betekent dat dan? Dat betekent dat ze dus niet leveren wat ze wel horen te leveren. En dat is niet toegestaan. Volgens de wet leveren ze niet wat ze afspreken. En in dat geval mogen dus consumenten een klacht indienen. En mogen ze zeggen van ja, ik heb niet gekregen wat ik hoor te krijgen. Dus hoe gaan we dat oplossen?
0: Show me the money!
2: Precies die. Nou, klachten sowieso. Maar ja, jij zei het zelf al. Jij hebt dus zelf ook dat duurdere abonnement. Dus jij kan deze vraag het best beantwoorden. Van wie vind je dan aansprakelijk? Is het dan ook Disney? Of zeg je dan toch van, nou, ik had zelf eigenlijk ook wel beter moeten opletten dat ik die functies dus niet gekregen heb?
1: Nee, dat vind ik niet. Ik ga de schuld niet uit mezelf leggen. Nee,
0: they did it.
1: Ben ik gek geworden? Nee. Ik vind dat Disney, vind ik ten eerste dat de klanten die dus niet krijgen wat ze eigenlijk wel horen te hebben, dat ze dat moeten informeren. Dat is toch wel zo netjes, lijkt mij. En ik vind ook dat als jij niet krijgt waar je wel voor betaalt, dan hoort daar wel iets tegenover te staan. Dus dat zijn twee dingen waarvan ik vind dat Disney dat toch wel zou moeten doen.
2: Ja, helemaal mee eens. Maar je zei het al eventjes, hè, dus om even voor de duidelijkheid, om misschien zijn iedereen die nu aan het luisteren is, die zijn al druk aan het googlen, klacht indienen. Ja. Waar doe je dat dan? Dat doe je dan bij de Disney klantenservice of waar doe je dat?
1: Okay. Ja, dat doe je bij de Disney klantenservice. En als je er allemaal niet uitkomt, dan kun je ook bij ons meld.eerlijk van de Consumentenbond kun je ook een klacht indienen. We hebben er nu nog maar 2 gekregen in de afgelopen tijd. Krijgen we er nou meer, dan kunnen wij ook Disney gaan aanspreken.
0: Ja, omdat mensen denken toch dat het te vergeefs is. Omdat ze denken van ja, het is een groot instituut. Wat ga ik daar nou klagen over centen? Maar ja, ze weten dat mensen daar ook zo over denken. Dus daarom kunnen ze ook met gemak over ons heen walsen. Maar is het nou zo? Want inderdaad, ik klik ook op alles waar ik een abonnement voor heb. Ik lees bijna nooit tussen de regels. Ik denk gewoon, ja, het is het beste, meest uitgebreid, ik neem het. Maar stel je nou voor dat wij dus alles moeten nalopen? Want ik heb meerdere streamingsdiensten en abonnementen. Mm-hmm. Moet ik dan echt gaan checken van, levert Netflix echt 4K voor
2: deze prijs? Is dit echt
0: prijs?
2: HD ja, of echt kijk ik niet HD? Goed genoeg?
1: Ja, dat is moeilijk, hè? Want ik ben zelf ook dat ik denk van waar zit ik eigenlijk naar te kijken? En ik vind ook niet dat je dat als consument allemaal maar moet controleren de hele tijd. Of jij wel krijgt wat je hoort te krijgen. Dat de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de streamingsdienst. Nu is het wel zo dat wat jij allemaal niet leest, dat zijn die algemene voorwaarden. En daar kunnen inderdaad wel dingen in staan waardoor ze wel bijvoorbeeld de prijs kunnen wijzigen als het gaat om inflatie. Nou, daar moeten ze een goede gegronde reden voor hebben en daar moeten ze je over informeren. Nou ja, dat zijn dingen die zijn heel belangrijk en dat hebben ze nu allemaal niet gedaan.
0: Ik stel voor, laten we er werk van maken. Je hoort het al, Disney schaatst dus net als Bambi op glad ijs. Je kan een klacht indienen. Get that money back. Mirjam, dankjewel.
2: Dankjewel, Mirjam.
0: Wij worden nummer 3 en 4.

nieuwe tunes. Heel veel zoetigheid voor je horen. Kan je geen genoeg krijgen van nieuwe muziek en heb je nieuwe muziek nodig voor je eigen playlist? Check en volg die playlist, Nandolik Sound System. Ik heb een nieuwe release voor je. De afgelopen dagen zagen we veel foto's voorbij komen van deze twee heren. Iedere dag, hè? Komt er nou een nieuwe sessie? Nou, is een nieuwe single. Hola. Wake up. You know what

0: Nandolik Sound System, dat is de playlist die je moet checken voor de hardest en nieuwste tunes. Irma, wat heb je voor ons?
1: Ja, goedemorgen. Het scheelde niet veel of justitieminister Van Wil, die was gisteravond zijn baan kwijtgeraakt. Hoe het zit, vertel ik je zo.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
1: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis. Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor 0 euro. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
4: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
5: It's complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is complicated.
6: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix kanalen.
5: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
4: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
7: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
12: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer?

0: kleine textielbak.
1: Swashfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
0: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Op NPO Start stream je altijd iets dat past bij jouw mood. Dus of je nou zin hebt in het drama van een ander... gewoon ongegeneerd wil lachen... of toch nog even blijft bingen voor nog 1 laatste aflevering... wat je mood ook is, streaming start hier. NPO Start.
3: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
5: Zometeen, vals bezig, soundflow, ding, ding, ding. Jamang! Het nieuws van NOS op 3, Irma staat helemaal paraat.
6: Goedemorgen, justitieminister Van Wil die heeft gisteravond ter nauwernood zijn baan gered. Hij lag onder vuur omdat hij de Kamer verkeerd had ingelicht over het aantal aangiftes dat door de politie niet wordt opgepakt. Na lang aandringen van de oppositie boog Van Wil.
7: Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
6: Tegen Van Wil werd ook een motie van wantrouwen ingediend, dus een stemming om hem weg te sturen. Maar die motie haalde geen meerderheid, zegt verslaggever Wilco Boom.
8: Uiteindelijk steunde alleen Forum die motie van wantrouwen van de PVV nog. Maar die haalden het dus bij lange na niet. Alle andere oppositiepartijen stemden tegen. Net als de coalitie natuurlijk. Hij kan door. Maar hij heeft zeker een kras opgelopen. En hij moet nu aan de slag om dat geschonden vertrouwen te herstellen. En om veel meer aangifte te laten behandelen. Want dat eist de Tweede Kamer ook van hem.
6: En in Delft is gisteravond geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. Zo'n 300 mensen deden mee aan het fietsprotest. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft in ieder geval langer vastzitten. En het Nederlandse elftal is het tijdperk onder bondscoach Xavi begonnen met gelijkspel. Tegen Duitsland werd het 1-1. Vlak voor tijd maakte Gakpo de gelijkmaker.
9: Ruben van Bommel ziet daar. Dumfries is het daar. Dat is hem. Ah, wat een goal. Wat een goal van Oranje.
6: Ja, na de tijd ging het vooral over die assist van Ruben van Bommel. Met de buitenkant voet krulde hij de bal voor. En analist Rafael van der Vaart was diep onder de indruk.
10: Maar deze bal, dat is buitencategorie. Een buitenkant is al echt heel moeilijk. Maar met zoveel vertrouwen, met zoveel gevoel. Ik vond dit echt... Ik kan het me niet herinneren. Ja.
6: Ja, hij kwam niet meer uit zijn woorden. Maar van Bommel zelf, die was er vrij nuchter onder.
11: Ja, ik ontschepte de bal en toen... Toen ging ik lopen en toen zag ik Cody de tweede paal helemaal vrij staan. Dus ik dacht, hij moet op een manier daar komen. En ik denk dat hij nog niet eens zo makkelijk was om af te werken. Dus dat was vrij aardig gedaan. Maar de paas was ook niet verkeerd.
6: Ja, het was ook nog eens zijn debuut voor Oranje. Zondag mag Oranje weer in de Nations League, dan tegen Servië. En het weer, de dag begint fris, maar door de zon warmt het al snel op. 19 tot 24 graden. In het weekend wat meer bewolking, kans op een bui en een graad of 20.

0: Het WK is al lang voorbij, maar Shakira wil nog doorgaan met Burner Boy. Adai, adai.
1: Yo, Fernando Fuaka, Fernand, Mr. Good West, Oh Lee.
2: Yes, yes, Phoenix. Goedemorgen.
3: This is

0: vriend of vriendinnetje te spelen. En de volgende ochtend ontvang je dit.
1: Ik krijg nu een tikkie binnen van 561 omdat mijn dochter is blijven lunchen bij een vriendinnetje van school. Maar let wel, dit wordt per snee berekend. Nou, mijn dochter had volgens haar 1 snee brood gehad. Dus dan vraag je af, hoe kom je eigenlijk op 561? Nou, dat heeft ze me even exact gestuurd hoe ze daarop komt. Beste Laura, ik heb het idee dat je een beetje verbaasd bent over dit tikkie. Maar ik moet er even bij zeggen dat wij emmerzuur deze brood dat weekend hadden gehaald. Aan 22 euro per brood, waar ongeveer 24 sneden uitkomen. Dus dan kan je rekenen op 0,92 cent per snee.
2: Het is niet alleen duur brood, maar het is ook een dure rekening als je kind ergens blijft chillen. Die vind ik wel heftig.
0: Intent dit.
2: Ja, die vind ik heel heftig.
0: Dat is een tikkie per snede brood, toch?
2: Ja, oké, maar wat vind je daarvan?
0: Ja, ik vind het heftig. Ik denk bij mezelf, ja, als jij op een gegeven moment iemand een tikkie gaat sturen omdat hij daadwerkelijk gewoon bij je komt eten, dat gun je toch gewoon een kind?
2: Ja, ik moet ook zeggen, ik ga ook wel eens met de kids van mijn zus bijvoorbeeld ga ik iets leuks doen en dan uiteindelijk is de rekening ook heel duur. Dan zou ik het soms ook lekker vinden als een ouder zelf bijvoorbeeld zou zeggen, hé, ik geef een centje mee of ik geef dit mee, maar ik zou er nooit in mijn leven om vragen. En daarbij, ik zou het ook als ouder een belediging vinden als het me gevraagd wordt. Ja. Dus jij wilt toch die kinderen ook een leuke dag geven? Of even lekker sneetje brood geven? Dus waar zit nou de issue? Jij nodigt dat kind toch uit? Dan is het voor jouw rekening.
0: Daarom, als ik mijn kind ergens bij iemand zou sturen, ik stuur mijn kind gewoon met de boodschappentas.
2: Ja, maar dat is toch ook crazy?
0: Ik neem mijn eigen shit
2: mee. Nee, maar dat is toch te erg?
0: Zijn eigen drinken?
2: Nee, dat kan niet. Nee, dat is echt te erg. Hoe disrespect. Ik zeg al, tuurlijk is het chill als zou een ouder zeggen, weet je wat, mijn kind komt bij jou, ik geef wel centjes mee. Maar ik zou het ook afwijzen. Ik zou ook zeggen, nee, want jouw kind komt bij mij. Dus
0: tuurlijk,
2: ik zorg voor dat kind. Dus ja. al kom jij met jouw kind in een boodschappentas. Die boodschappentas blijft in de auto. Ja. Hoeft niet.
0: Nee, ik moet, als ik het naar mezelf, zeg maar, op mezelf betrek. Ik heb vaak, als ik bij mensen ga, dan neem ik meestal mijn eigen spullen mee. Toen ik ongezond at, nam ik mijn eigen ketchup mee en mijn eigen guava ananas. Omdat die dingen dan, ik weet dat ze best wel duur zijn en ik wil mensen niet belasten. Dus ik nam altijd mijn eigen spullen mee.
2: Ja.
0: Want ik wil niet dat jij. Want dan kom je bij mensen en hebben ze ketchup, maar dan hebben ze niet de ketchup die jij wil. Dan heb je dit, snap je? Dus dan ben ik van.
2: Ja, oké, maar heeft je kind bijvoorbeeld bepaalde dieetwensen of zo?
0: Dan moet ik het even meeleveren.
2: Misschien, maar al zou jij. Kijk hoe goede matties wij zijn.
0: Ja.
2: En dan zou jij jouw kinderen bij mij neerzetten en ik stuur je achteraf een tikkie voor het bord spaghetti wat het kind heeft gegeten. Wat zou je dan denken? Wat zou jij dan bij jezelf denken? Ja, Nando, ja, ik had een heel speciale speldpasta. Dus hier is even een tikkie van 6 euro. Dat kan toch niet?
0: Er zijn mensen die dat doen.
2: Nee, ja, maar dat kan echt niet. Nee,
0: dat zou ik ook niet doen. Tuurlijk niet. Ik bedoel, ik zorg voor je kind alsof het mijn kind is.
2: Ja, nee, kan echt niet. Maar ik ben benieuwd. Misschien denken wij er heel, heel makkelijk over. Misschien zijn er wel mensen in de NPO-luisterapp die het wel begrijpen. Dus geef er sowieso even je mening over. Is het vanzelfsprekend dat als iemands kind bij jou is, dat de ouder dan moet betalen?
0: Drop it like it's hot in the NPO luisterapp.

0: Pongo. Je zet je kind af om gezellig bij een vriend of vriendinnetje te spelen. En de volgende ochtend, ping, ontvang je een tikkie van €5,61... gebaseerd op de hoeveelheid sneden brood die je zoon of dochter bij een speelmatje heeft gegeten.
1: Ja, dus de vraag is, is het nou vanzelfsprekend dat als iemands kind bij jou is, dat de ouder dan moet betalen voor wat hij eet, drinkt, noem maar op. Nou, de app die ging helemaal los, maar Annabella die verraste ons wel een beetje.
2: Goedemorgen, goedemorgen. Mijn kinderen zijn sowieso wolven. Dus als mijn kinderen ergens gaan, stuur ik een boodschappentas mee. Maar, kijk, iemand mag een tikkie sturen. Wij moeten ook ophouden om voor iemand te bepalen of degene wel of geen geld stuurt. Het is beledigend, het is gênant, het is wat wij ervan vinden. Het is een regel die wij zelf hebben gemaakt. Als degene €2 wil vragen voor zijn broodje, heeft hij het recht om dat te vragen. En ook al is het je beste mattie, mag jij daar niet van uitgaan. Mijn kind eet gratis daar.
0: Duidelijk, Annabelle heeft gesproken. Arjun, good morning.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vertel, vertel.
3: Ja, maar bro, ik ben opgevoed met de manier van, hey, als iemand bij ons komt, of bij je thuis komt, weet je, zorg dat diegene gewoon genoeg te eten krijgt en genoeg te drinken krijgt. En zo ben ik, zeg maar, opgevoed. En dan kan het niet zo zijn, zeg maar, dat ik achteraf kom zeggen, maar, hey, maar ik heb wel uitgenodigd, maar ja, je moet er even €20 bij betalen, je weet toch, want er zat goud in, of weet ik veel wat.
0: Het is gouden brood, hè? Je moet wel betalen voor de gouden brood. Ja.
3: Nee, ik zeg eerlijk, ik heb één keer, dat is ongeveer 10 jaar geleden, was ik bij een mattie van me. En ik zag hem eten maken. Ik weet niet of mij, ik weet niet precies wat, maar ik begon honger te krijgen, je weet toch? Dus ik zeg van, kan ik met je mee eten? Hij zegt, ja, maar moet je wel bijbetalen.
0: Nee, wacht. Oh. Je was met de mattie ergens of bij hem thuis?
3: Ja.
0: Je was bij hem thuis?
1: Thuis, hij was het eten aan het maken, hij was aan het bereiden, dus hij zegt... Arjun zegt, hij kreeg trek. Dus hij vraagt gewoon, hé, mag ik ook eten?
0: Kan niet, man. Dat is geen mattie, man.
1: Ja, maar luister, Annabella zegt bijvoorbeeld, het is niet aan ons om dat te bepalen.
0: Nee, maar ik ben bij je thuis, man. Ik ben bij je thuis. We zijn samen, weet je... Ik zou me zwaar beledigd voelen.
1: Ja, dat moet ik voorstellen.
0: Ik ben bij jou thuis.
1: Je
0: bent eten aan het smeren. Mijn buik knort, spreekt vier verschillende talen.
1: Nee, dat kan echt niet.
0: Dan mag ik ook. Dan moet je meebetalen.
1: Nee, die is wel echt erg.
0: Die is hard, bro.
3: Ik heb letterlijk gezegd van... Nou, ik ga toch maar naar die snackbar op de hoek.
1: Oeh.
0: Maar Arjun, is deze guy nog steeds je mattie of niet?
3: Nee.
1: Ja, precies.
0: Gotta go? Ja, precies.
1: Skip. Laat staan als het je kind is, je vlees en bloed. Ik bedoel, dat kind die kan ook nog geen geld verdienen. Dus zelfs dat kind moet betalen? Wauw.
0: Wauw, maar deze mattie, hè? Van je mattie moet je het hebben. Wauw, bro. Hij raakt mij zelfs. Het is gewoon een jeugdtrauma. Dit is grappig, dit soort dingen vergeet je niet. Hè? Besef, hè? Hoe lang geleden is dit gebeurd?
1: Eén ding is zeker, je kind ga je sowieso niet bij hem neerzetten.
0: Wauw! Zo.

Oh yes. Zometeen spelen we de moordende minuut. Ja, het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. De kwalificatievraag is: in welk concertzaal was Kanye West zijn laatste optreden in Nederland? In welk concertzaal was Kanye West zijn laatste optreden in Nederland? Misschien ben je zelf geweest, dan is het een makkie voor je. Kat in het bakkie. Laten we doorkomen via de NPO Laster app. En dan kwalificeer je voor de moordende minuut.

0: graden. Ik heb niks aan, ik zit lekker in de bioscoop te genieten van Avengers Encore Endgame. Sorry, ik geniet er een beetje van. Hey, maar good morning, how you doing?
1: Ja, goedemorgen. Bij zijn eerste toespraak bij de VN heeft premier Jette het opgenomen voor het internationaal strafhof in Den Haag. Dat strafhof gaat over ernstige internationale misdrijven, zoals genocide en oorlogsmisdrijven. Trump dreigt met sancties en zegt dat er schijnprocessen worden gehouden. Op die valse beschuldigingen is volgens Jette maar één antwoord mogelijk.
2: Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: En ook als Trump die sancties doorzet, laat Jette het er niet bij zitten, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Jette zegt goed op de hoogte te zijn van wat die mogelijke Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof behelzen. En heeft in de wandelgangen van de VN gelobbyd om ze nog te voorkomen. Maar nu neemt hij dus ook op het podium flink stelling tegen de Amerikanen. Ondertussen heeft hij Brussel gevraagd om alles in de stijgers te zetten om stevige tegenmaatregelen te nemen.
1: De politie in Limburg heeft extra mankracht ingezet om nepagenten op te sporen. Afgelopen zomer steeg het aantal meldingen tot recordhoogte. En daarom heeft de politie vaker foto's verspreid van verdachten. En dat had meteen resultaat.
4: We hebben afgelopen weken 9 keer een geblurde foto online gezet. En er zijn tot en met gisteren al 3 verdachten op herkend en aangehouden. Wij vragen de omgeving om gewoon jou te identificeren. En je ziet dat dat gebeurt.
5: Dus dat heeft wel degelijk zin.
4: Het heeft zeker zin en we gaan daar ook mee door.
1: Volgens de politie zit er achter de nepagenten een landelijke organisatie met een callcenter en auto's die op adressen worden afgestuurd als iemand in hun verhaal is getrapt. En in de Amerikaanse stad Fort Lauderdale is 2 keer een bouwkraan op een huis gevallen. Eerst kantelde een kraan en die viel op het huis. En toen die kraan dus door een andere kraan werd weggehaald, ging het weer mis. Ook die belandde op het huis. Deze verslaggever die staat er ook van te kijken.
6: Yeah, surprisingly, no one was inside of that home at the time this all happened. And none of the people operating this heavy equipment were injured either. So crews are now at a standstill working to reassess this situation. Now trying to figure out how to remove 2 cranes from this property.
1: Ja, dubbele pech dus voor de bewoners van het huis. Maar ook wel weer een wonder, want er zijn geen gewonden gevallen.
0: Zo geluk.
7: Fernando.
0: Fijn nieuws. You know what we do, man. Good vibes. This game.

0: Pile! Gewoon lekker luisteren naar
1: Pile, Pile, Pile. Ja, ik vind het zo jammer dat, dat de originele versie dat die niet iets meer gehyped wordt. Maar goed.
0: Dit is niet gered.
1: Tenminste toch nog een beetje Congolese flavor van Movidio.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. We hebben Rachel aan de lijn. Rachel, good morning.
2: Goedemorgen.
0: Heb je er zin in?
2: Tuurlijk.
0: Morgen een minuut. 1 minuut, 10 vragen.
2: Yes.
0: Let's go.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: In welk concert zou Kanye West zijn laatste optreden in Nederland?
2: In Gelderdom.
0: Waarin specialiseert een cardioloog?
2: In het hart.
0: Uit welk land komt het merk Toyota?
2: Japan.
0: Uit welk kleur bestaat de Deense vlag naast rood?
2: Blauw.
0: Waar staat de A voor in AVG-gerecht?
2: AVG-gerecht?
0: Nee, waar staat de A voor in een AVG-gerecht?
1: Een AVG'tje, weet je wel?
2: AVG'tje. Oh, aardappel.
0: Nee. Aardappel. Welk Nederlands artiest kreeg van het album Alleen?
2: Geen idee.
0: Maak het gezegde af als een kip zonder...
2: Pop.
0: In welke stad staat het Atomium?
2: Atomium. Brussel.
0: Jazeker. Wat is 33 keer 3?
2: 99.
0: Wie ken je van de tune Nari?
2: Geen idee.
0: Duidelijk.
1: Duidelijke taal.
0: Wat zeg je gevoel?
1: Ja, ja, ja.
2: Geen idee. Volgens mij ging het wel goed, maar...
0: We gaan het zien. Tellen.

0: Hey.
1: Het is vrijdag, man!
2: Vrijdag toch?

0: kleur bestaat deze vlag naast rood, wit? Welke Nederlandse artiest kreeg van het album Alleen, Lil Leven. Kleine?
1: Alleen Kleine, bijna. Ja,
0: en wie kreeg van de journaal is Katnuf?
1: Ah, ja.
0: Maar je hebt het goed gedaan. Wat wint ze, Donna?
2: Ze wint niks minder dan... Paarse sokken!
0: Paarse sokken! Paarse sokken! Paarse sokken! Paarse sokken! Paarse sokken! Paarse sokken! Paarse sokken!
2: Ja, we kunnen het niet meer hypen dan we doen, hè?
1: Maakt niet uit, hij loopt nog op vrijdag.
2: Kijk, zie je?

0: I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. Fat Joe, Remy Ma, French Montana.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready, baby. And we're all the way up.
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Gezelligheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: New Music Friday. Ik kan je zeggen, de playlist is weer helemaal gevuld. Nando Leaks Sound System met de nieuwste tunes. Besef.

That's what we're doing, right? De nieuwste tunes, de nieuwste releases. Ik heb ze gepropt en gestopt in één playlist. Nandoliek Sound System. Dus volg die lijst voor alle music updates. De nieuwe releases die je wil horen. Dus dat. Geniet ervan. Don en ik gaan weer helemaal los op deze tune. Nando.

0: Handelijk Sound System, baby. Irma, bounce weer op deze, ik weet het.
1: Ja, zeker. Ja hoor, ik geniet ervan.
0: Wat heb je voor ons?
1: Nou goed, minder genieten is op de zwarte lijst staan. Dat ken je misschien wel van clubs of van winkelcentra. Maar dat kan dus ook bij ziekenhuizen. Daar hoor je zo meer over.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk, verder met vastgoedfinanciering.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
7: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer?

0: kleine textielbak.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
0: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: It's Complicated met Jay en Mahi. We bespreken...

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
2: Wat is er gebeurd?
3: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
2: Tina.
1: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van Tina, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
3: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet
4: kijk.
1: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
5: Op NPO Start stream je altijd iets dat past bij jouw mood. Dus of je nou zin hebt in het drama van een ander, gewoon ongegeneerd wil lachen, of toch nog even blijft bingen voor nog één laatste aflevering. Wat je mood ook is, streaming start hier. NPO Start.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Morgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Zometeen een overheerlijke mix van Miguel Keidel. Pompen te veel uit je speakers. Staat paraat met de actualiteit. Irma, what's cracking? What you got?
9: Ja, goedemorgen. Bijna 300 mensen staan bij ziekenhuizen op een zwarte lijst. Die patiënten die waren agressief tegen zorgpersoneel. Dat heeft deze RTL Nieuwsverslaggever onderzocht.
10: Zo krijgen we in ons onderzoek van ziekenhuizen terug dat een patiënt een medewerker met bloed wilde bespatten. Een ander ziekenhuis zegt op de spoedeisende hulp zijn verpleegkundigen aangevallen. Uiteindelijk waren 5 mensen nodig om de patiënt te overmeesteren. En ergens anders, op de acute opnameafdeling, werd servies tegen de muur gegooid en apparatuur beschadigd door een patiënt.
9: En meer dan 40 ziekenhuizen hebben ze daarmee te maken, ook in de regio Dordrecht, waar SME werkt.
11: Ik denk dat het wel wekelijks gebeurt, ja. En dan is het een moment, bieden ze daarna wellicht misschien wel zijn excuses aan, maar zeg maar verpleegkundige, maar ook een mens. En als mens zijn, dan raakt je dat gewoon wel heel erg.
9: Als patiënten op een zwarte lijst staan, dan zijn ze in principe niet meer welkom in het ziekenhuis, maar in noodgevallen krijgen ze nog wel spoedzorg. En een lugubere vondst in Mexico. Een organisatie van ouders van vermisten heeft daar 1600 melktanden gevonden. Bij een zoektocht naar lichamen in het westen van het land werd 5 jaar geleden een eerste melktand aangetroffen. En in de jaren daarna werden er in totaal dus 1600 tanden gevonden. Vermoedelijk zijn die tanden van slachtoffers van criminele organisaties die zich bezighouden met orgaanhandel of seksuele uitbuiting. Vermissingen komen veel voor in Mexico. Officieel worden er bijna 130.000 mensen vermist. En niet alleen Nederland kwam gisteren in actie, ook het elftal van Curaçao mocht weer voetballen. De Blue Wave stond in de Nations League wedstrijd tegen Costa Rica na iets meer dan een uur spelen 3-0 achter. Dus besloot bondscoach Dick Advocaat om even in te grijpen. Hij wisselde 3 spelers en hij bracht Goré, Tjong en Paulinha in het veld. Goré maakte al gauw een doelpunt. En via Tjong en opnieuw Goré kwam Curaçao op 3-3. En toen gebeurde dit.
12: So much space on the left-hand side. Janino Bacuna on the cross. And they take the lead. 4 unanswered goals in dramatic second half fashion for Curaçao. They have come all the way back and lead for the first time tonight.
9: Ja, de 3-4 van Paulinha was dat. Een lijpe comeback dus. Door 4 doelpunten van de invallers won Curaçao alsnog van Costa Rica. En het weer nu nog aan de frisse kant, maar straks komt de zon erdoor. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit weekend is het iets kouder dan dat. Meer bewolking en hier en daar een buitje.

0: Good morning, good morning, good morning, Mr. Good Vibes only at your service. Even kijken wat er aan de hand is met het weer. Wat zegt moeder natuur? Lekker nazomeren. De dag begint zonnig met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Irma met het nieuws van NOS op 3. Good morning.
1: Goedemorgen. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk. Dat zegt de rechter. De deskundige had namelijk een persoonlijk belang bij de beoordelingen. Dat legt deze journalist van RTV Noord uit.
2: De deskundige was niet alleen schadebeoordelaar, maar was naast dat hij dat was ook directeur en aandeelhouder van het schadebureau waarvoor hij werkte. En hij bleek uit ons onderzoek dat het met de beoordeling van die aardbevingsschade echt miljoenen euro's kan worden verdiend. Zo was het eigen vermogen van deze man tussen 2017 en 2024 ook toegenomen van 1 miljoen euro naar 61 miljoen euro.
1: De uitkomst van de zaak, dat kan grote gevolgen hebben voor de verdere schadeafhandeling na de gaswinning in Groningen.
0: Wauw! Maar dit is, hier kan je niet meer onderuit, toch? Dit is gewoon duidelijke, ze hebben duidelijke...
1: Er zijn bedrijven die echt heel veel geld hebben verdiend aan dat afhandelen van die schade.
0: Jemig! En die man heeft gewoon zijn persoonlijk vermogen... Wow.
1: Ja. Wow. Ja.
0: Nou...
1: In Delft zijn zo'n 300 mensen op de fiets gestapt vannacht om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. In de stad waren de laatste tijd meerdere aanrandingen. Burgemeester Pechtold riep vrouwen zelfs op om niet meer alleen te fietsen. De groep fietsers verzamelde zich in het centrum.
3: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
4: Laat je horen!
1: Vervolgens fietsten ze samen naar de Delftse Hout, waar de incidenten waren. Daar zijn de afgelopen maanden meerdere vrouwen van hun fiets gehaald en aangerand. De dader, een man van 19, zit vast. Ja, en in Amerika is gedoe om de naam van een racepaard. De eigenaar die had het paard Australian Painter genoemd. Oostenrijkse schilder. Austrian Painter, excuus. En die omschrijving die wordt vaak gebruikt voor Hitler, want die kwam natuurlijk uit Oostenrijk en was schilder. Dus dat mocht niet van de organisatie. De man die zei dat zijn vrouw uit Oostenrijk komt en dat Gustav Klimt hun favoriete schilder is, maar dat werd niet echt geloofwaardig gezien. Want hij kwam daarna met twee andere namen. Hij wilde zijn paard noemen Braunau Star, terwijl dat de stad is waar Hitler vandaan komt. En zijn andere voorstel was My Struggle en dat is de Engelse naam voor Hitlers boek Mein Kampf. Ja, dat mocht dus allemaal niet en uiteindelijk kreeg het paard de naam Merrylegs en dat is niet te herleiden naar Hitler.
0: Oh mijn god.
1: Ja, hij is wel creatief geweest, zou je kunnen zeggen.
0: Wat een story is dit, joh.
1: Ja.
0: Thanks. Wow, ik moet hem even verteren. Thanks.
1: Snap
0: Fernando. Merrylegs, Australian Painter. Brrr, Nicaragua.

0: broederliefde. Je zet je kind af om gezellig bij een vriendje of vriendinnetje te spelen. En de volgende ochtend ontvang je als ouder van het kind een tikkie van €5,61. Voor het eten. Ja, dat kan. Dat gebeurt blijkbaar. We hadden het over vanochtend en de meningen die waren verdeeld.
1: Ja, dus de vraag is het nou vanzelfsprekend dat als iemands kind bij jou is, dat de ouder dan moet betalen voor wat hij eet, drinkt, noem maar op. Nou, de app die ging helemaal los, maar Annabella die verraste ons wel een beetje.
2: Goedemorgen, goedemorgen. Mijn kinderen zijn sowieso wolven. Dus als mijn kinderen ergens gaan, stuur ik een boodschappentas mee. Maar, kijk, iemand mag een tikkie sturen. Wij moeten ook ophouden om voor iemand te bepalen of degene wel of geen geld stuurt. Het is beledigend, het is gênant, is wat wij ervan vinden. Het is een regel die wij zelf hebben gemaakt. Als degene €2 vraagt voor zijn broodje, heeft hij het recht om dat te vragen. En ook al is het je beste mattie, mag jij daar niet van uitgaan. Mijn kind eet gratis daar.
0: Duidelijk, Annabelle heeft gesproken. Arjun, good morning.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vertel.
3: Ja, maar bro, ik ben opgevoed met de manier van, hey, als iemand bij ons komt, of bij je thuis komt, weet je, zorg dat diegene gewoon genoeg te eten krijgt en genoeg te drinken krijgt. En zo ben ik, zeg maar, opgevoed. En dan kan het niet zo zijn, zeg maar, dat ik achteraf kom en zeg maar, hey, maar ik heb jou uitgenodigd, maar ja, je moet er even €20 bij betalen, je weet toch, want er zat goud in, of weet ik veel wat.
0: Het gouden brood, hè? Je moet wel betalen voor het gouden brood. Ja.
3: Nee, ik zeg eerlijk, ik heb één keer, dus ongeveer 10 jaar geleden, was ik bij een mattie van me. En ik zag hem eten maken. Ik weet niet of mij, ik weet niet precies wat, maar ik begon honger te krijgen, je weet toch? Dus ik zeg van, kan ik met je mee eten? Hij zegt, ja, maar moet je wel bijbetalen.
0: Nee, wacht. Je was met de mattie ergens of bij hem thuis?
3: Ja.
0: Je was bij hem thuis?
1: Thuis, hij was het eten aan het maken, hij was aan het bereiden, dus hij zegt... Arjun zegt, hij kreeg trek. Dus hij vraagt gewoon, hé, mag ik ook eten?
0: Kan niet, man. Dat is geen mattie, man. Dat is geen mattie.
1: Ja, maar luister, Annabella zegt bijvoorbeeld, het is niet aan ons om dat te bepalen.
0: Nee, maar ik ben bij je thuis, man. Ik ben bij je thuis. We zijn samen, weet je... Ik zou me zwaar beledigd voelen.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ik ben bij jou thuis. Je bent eten aan het smeren. Mijn buik knort, spreekt vier verschillende talen.
1: Nee,
0: dan mag ik ook. Dan moet je meebetalen.
1: Nee, die is wel echt erg.
0: Die is hard, bro.
3: Ik heb letterlijk gezegd van... Nou, ik ga toch maar naar die snackbar op de hoek.
1: Oeh.
0: Maar Arjun, is deze guy nog steeds je mattie of niet?
3: Nee.
1: Ja, precies.
0: Gargo?
1: Ja, precies. Skip, laat staan als het je kind is, je vlees en bloed. Ik bedoel, dat kind die kan ook nog geen geld verdienen. Dus zelfs dat kind moet betalen? Wauw.
0: Wauw, maar deze mattie, hè? Van je mattie moet je het hebben. Wauw, bro. Hij raakt mij zelfs. Het is gewoon een jeugdtrauma. Wat het grappig is, dit soort dingen vergeet je niet, hè? Besef, hè? Hoe lang geleden is dit gebeurd?
3: 12 jaar geleden.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Hey.
1: Eén ding is zeker, je kind ga je

0: Bottega.
1: Hey! Lara met Bottega. Gand of the Great komt binnen, rollend zwevend, wat hij altijd doet. Hij
0: is er. Toverstaf. Yes, hoe was de bingo gisteren?
2: Bingo was leuk, was gezellig. Ja, we hebben mooie prijzen weggegeven. Laat me even een koekje.
1: Je maakt straat alsof hij de bingo heeft gewonnen.
2: Had ik maar de bingo gewonnen?
1: Ja.
2: Nee. Ik ben eigenlijk gisteren bezig gekwetst door mijn moeder.
0: Oh, wow.
2: Ja.
1: Oh, dat?
2: Mijn moeder die is... Ken je dat verhaal van een moeder die eigenlijk niet van huisdieren houdt, totdat er opeens een huisdier in huis rondwandelt en alles verdwijnt daaromheen?
0: Ja.
2: Huisdier
0: is
2: het enige wat nog telt. Nou, dat is dus nu met onze puppy. Mijn moeder die is helemaal verliefd op de puppy. Zelfs tot het niveau, schrik niet, dat mijn moeder dacht, weet je, de puppy moet geen normaal water hebben. Nee, die moet Spa Blauw drinken. Dus ze heeft letterlijk gisteren gewoon flessen Spa Blauw gekocht met de boodschap, dit is niet voor jullie, maar voor de hond.
0: Wow.
2: Dus
0: dat
2: besef dat mijn moeder wil dat ik dus wel kraanwater drink en geen Spa Blauw.
1: Ik ben geoutgraded door de
2: dagboek. Het is crazy. Het is crazy.
0: Ja. Oh, het is wel heel schattig.
1: Nee, maar zo'n oplossing, want dat betekent dat wanneer Nala tussen hun moet slapen, kan hij gewoon zijn moeder brengen. Van, hey,
0: oh ja, dat is
1: laat
0: handig.
1: Nala,
2: ja, man.
1: Je bent oppas nu.
2: Ja, 100%. Dat is ook het grap. Mijn moeder is echt niet van de huisdieren. En ze ziet Nala en ze is helemaal verkocht.
1: Ja.
2: Dat effect. Had ik dat effect nog maar op mijn moeder. Maar
1: heb je nog wel, man. Je moet gewoon even wat meer knuffels geven. Zeg, ik ben Gandalf.
2: Sowieso.
0: Hopelijk luistert ze mee en dan krijg je in ieder geval misschien weer wat lekkerder water. Dat is wel een fijn begin.
2: Ja, ik wou net zeggen, het is een goede start weer.
0: Ja, met al dat PFAS in het kraanwater tegenwoordig.
2: Ik wou net zeggen, schud me gewoon PFAS.
0: Precies, kan niet hoor.
2: Crazy.
0: Zo heftig, van je eigen moms.
2: Maar echt zo. Dus nee, maar voor de rest gaat alles lekker. Hoe is het met jullie?
0: Ja, ook lekker. Ik heb lekker zin om uit te slapen dit weekend. Heb ik wel, het was natuurlijk

0: Mijn eerste week na vakantie, dus ja. Ik heb die vroege wekker wel weer even gevoeld in mijn systeem.
1: Ik hoor jou.
0: Maar het is ook heerlijk om weer back te zijn met de Vanix-luisteraar, met Nando die me wakker schreeuwt in de ochtend. Dus helemaal gezellig weer, ja.
1: Fijn dat je er ook weer bent. Gezellig.
0: Ja, toch? Wat gaan we doen zo?
1: Wat gaan we doen zo? We hebben een nieuwe weekend warm-up weer klaarstaan. We moeten het weekend natuurlijk gewoon lekker inluiden met een producer, best of producer, waarvan ik sowieso weet dat Nando, die gaat blij zijn. Hij zit altijd te kijken van, hé, wie?
2: Ik weet al wie.
1: Nee, gaan we,
0: dat
1: niet,
0: gaan
1: zeggen.
0: We niet zeggen.
1: Dat sowieso. Er is
2: hij ontwerpt kleding, toch?
1: En, nee, ik volgens mij trouwens niet. En we hebben natuurlijk vandaag ook nog de X-Yard. Kortom, je moet het 6 uur met mijn stem doen vandaag weer op de vrijdag. Is lang. Maar we gaan er het beste van maken.
2: Geweldig, lobby.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Paradijs, een keiharde actiefilm.
2: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
1: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
3: Wie de fuck is die gast?
1: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app. Funix.
0: Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister app.
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
6: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
5: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
7: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your

0: of doneer.
1: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnixad.nl. Your city, your sound.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: It's complicated met Jay
1: en Mahi.

0: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Nieuw bij Zapp. De Hoppie Snelle Show met Jan Dino. Een gloednieuwe comedy show voor kinderen vanaf 9 jaar en hun ouders. Met oude bekenden als Judeska. En baby JJ. Maar ook veel nieuwe gezichten. De Hoppie Snelle Show. Morgen om 5:05 bij Afrotrols op Zapp.
4: Kinderlijk.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: dat, dat verhaal van die moeder die eigenlijk niets met dieren te maken wil hebben, maar vervolgens heb je er eentje en is ze daar niet meer bij weg te slaan. Nou, daarover ga je zo meteen zeer zeker meer vertellen. Alleen voordat het zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws. Irma, NOS op 3, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen. Veel mensen hebben last van hangjongeren. Vorig jaar had bijna de helft van de mensen wel eens overlast in de buurt. 4 jaar geleden was dat nog 42%. Dat heeft het CBS uitgezocht. Naast hangjongeren ergeren mensen zich ook aan dronkenlappen en mensen die drugs gebruiken of verhandelen op straat. En Macklemore kondigt een Free Palestine Tour aan. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. Hij heeft dus weer wat ruimte over in zijn agenda en daarom gaat hij optreden in onder meer Dublin, Parijs en Londen. De opbrengst gaat naar hulporganisaties voor Palestijnen. En eerder maakte hij ook al $1 miljoen over aan die hulporganisaties. Dat is het geld dat hij heeft verdiend met zijn deelname aan de tour van Ed Sheeran. Italië voert nieuwe schoolregels in om naar eigen zeggen de integratie te verbeteren. Zo worden een burka en een niqab verboden en komt er een limiet aan het aantal leerlingen in een klas die weinig Italiaans spreken. Premier Meloni zegt dat ze daarmee ghetto-klassen wil voorkomen. Er is veel kritiek op die regels, want het zou ervoor kunnen zorgen dat leerlingen ver moeten reizen om naar school te kunnen. En in Biddinghuizen even geen Defcon of Lowlands, maar Mudmasters. Ja, dat is keihard gaan op een parcours met klimmen, klauteren en vooral heel veel modder.
2: We garanderen er is genoeg modder voor iedereen. We zijn altijd goed voorbereid, ook als het nu heel mooi zonnig weer is. En we hebben inderdaad watertoevoer, door middel van pompen. We hebben ook waterwagens rondrijden. Ja, zodat we echt de hele dag goede kwaliteit modder kunnen garanderen.
1: Er is in totaal 4 dagen lang opgebouwd om alles klaar te krijgen voor Mudmasters dit weekend. En ook al wordt het zonnig, er is ook ijs op het parcours bij de Brain Freeze hindernis. Vanmiddag gaan de eerste mensen het parcours op. En het weer, een prima nazomerdag. Het zonnetje is er op de meeste plekken al door. Het wordt vandaag 19 tot 24 graden. Iets kouder dit weekend, meer bewolking en hier en daar een buitje.
0: Met zometeen Toxic door je speakers. Eerst jij en ik dansen op La Banda.

dat? Je moeder die jarenlang roept, nee hoor, ik hoef geen huisdieren, begin er niet aan, veel te veel gedoe. En voor je het weet gaat het helemaal anders. Rewind and rewind and play it back, oh yeah. Rewind met Quincy. En mocht je het hebben gemist.

Sterker nog, ik heb het ook in levende lijf gezien. Honden zijn niet echt haar ding. En dan weet je ook hoe een hond werkt, die voelt dat. En dan gaat die extra veel aandacht bij zo'n persoon zoeken, toch? Maar ja, wat gebeurt er? Wij komen vol trots natuurlijk onze puppy presenteren alsof het de Champions League trofee is. En ik

er kwijt. Ik kom binnen, het is niet eens meer... Hey Quincy, hoe gaat het? Fijne dag gehad, lekker gewerkt. Nee, het is direct, waar is Nala? En dan komt ze zogenaamd even bij mij langs, maar ja, inmiddels weet ik al beter. Ik heb haar de afgelopen week nog nooit zo vaak gezien in één maand, zeg maar. Het is echt crazy. Zo crazy op dit moment dat mijn moeder zelfs bij ons thuis komt gisteren en ze zegt, jongens, ik heb Spa Blauw voor Nala gekocht. Dit is niet voor jullie, dit is alleen voor Nala. Kortom, Quincy, drink jij lekker kraanwater, maar je hond, die krijgt Spa Blauw. Ik heb er geen woorden meer voor. Zijn er mensen die dat ook hebben meegemaakt? Dat die ouder opeens gewoon zo verliefd is geworden op je huisdier, dat jij eigenlijk niet meer bestaat. Ik moet er ook gewoon echt even aan wennen. Ik ben eigenlijk gewoon een klein beetje shook. Dit had ik helemaal niet verwacht. Dus terwijl ik nog een beetje in shook ben, denk ik, oh, weet je wat, jij en ik mag gewoon samen lekker de muziek induiken.

0: gaat.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Als je hem zo meteen hoort en je denkt bij jezelf, Vince, ik weet de juiste antwoorden, dan kan je het laten weten door middel van een appje in de NPO Luister. Dat is sowieso natuurlijk lekker gezellig als je meedoet. Maar ben je ook nog eens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met een Funnix Goodie pakket, a.k.a. paarse Funnix sokken die heerlijk zijn voor deze winterse dagen die eraan gaan komen. Ja, zeer zeker. Maar goed, voor nu zou ik zeggen, luister mee.

Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Het is jouw moment om te shinen. En die antwoorden te droppen in de NPO. Luisteren sowieso even gezellig als je meedoet met het spel. Maar ben je ook nog eens de eerste die juiste antwoord toestuurt, ben je van X Hokken rijker. Dus dat is best wel leuk, toch? Ik zou zeggen, yalla yalla, snel naar die NPO luisteren. Hoor je onder andere nu nog voor Adi met één ding.

0: Mashup.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. Misschien ben je nu pas net ingetuned. Zeg je, Quincy, ik heb hem nog niet gehoord. Luister dan even mee. De

0: zeggen, ik kijk naar de NPO Luisterapp en ik zie wel dat die toch aardig lastig is vandaag. Want Walker die zegt alleen Bilal. Ja, we hebben toch wel echt twee tunes nodig, Walker. Kurstad die zegt, ja, geen idee deze mashup. Eigenlijk te moeilijk. Dwayne komt er wel in met een antwoord. Die zegt, je bent op zoek naar trofee en naar No Guidance. Ja, zal dat dan het juiste antwoord zijn? Trofee, die klopt inderdaad. En wat zegt die volgende tune? No Guidance, inderdaad. Dat is die tweede tune. Dus Dwayne, dat betekent dat jij de eerste bent die de juiste antwoord heeft toegestuurd. En naar huis gaat met die van ik sokken. Gefeliciteerd. Er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen. Maar Dwayne was wel de eerste die de juiste toe had gestuurd. Aankomende maandag, 9:15. Nieuwe ronde, nieuwe kansen tijdens de Morning Mashup. Maar voor nu, tempo moet omhoog. Lekker de muziek in duiken. Het weekend staat voor de deur. En nu hoor je Chris Brown en Drake door je speakers. No Guidance hier op Phonix.
1: Hey. Trips that you plan for the next.

Unforgettable tijdens Rewind op Phonics. Een hele goede morgen, Quincy door je speakers. Samen zijn we heerlijk richting het weekend aan het bewegen. Zometeen onder andere Frenna en Eddie door je speakers. En ook iets meer uptempo met Loud Luxury en Brando. Ja, eigenlijk een beetje het contrast met KM wat nu voor je klaarstaat. Want die zegt juist tegen je, blijf rustig. Phonics.

0: J. Tijdens Rewind op Phonics. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. En dat betekent dat je tijdens Rewind ook Quincy's Weekend Warm, zal ik hem niet eens aan mijn woorden, Quincy's Weekend Warm Up gaat krijgen. We hebben weer een heerlijke mix van DJ E's klaarstaan. Alleen waar die uit bestaat, dat ga je zo meteen horen. Eerst nog ook tijd voor het laatste nieuws. Irma, NOS op 3, wat heb je zo meteen voor ons?
1: Ja, pak je vaak de metro in Amsterdam? Let dan even op, want er gaat iets veranderen. Geen paniek, hij rijdt nog wel. Dus wat er anders wordt, dat hoor je zo.

je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.

0: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
4: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
7: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
7: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
10: Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Check Phonics ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dichtste sessies.
1: Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
11: It's Complicated met Jay
12: en Mahi. We bespreken...

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Nieuw bij Zep, de Hoppie Snelle Show met Jan Dino. Een gloednieuwe comedy show voor kinderen vanaf 9 jaar en hun ouders. Met oude bekenden als Judeska. En baby JJ.
2: Ik ga je echt uit je kinderen halen.
1: Maar ook veel nieuwe gezichten. De Hoppie Snelle Show. Morgen om 7:55 bij Afrotrols op Zep.
3: Kinderlijk.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Zometeen onder andere de dikste van de week, maar ook Hup van Busy en SFB. En Quincy's Weekend Warm-up, die staat weer voor je klaar. Alleen waar de mix vandaag uit gaat bestaan, dat hoor je zometeen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Irma. NOS op 3, een hele goede morgen.
7: Ja, goedemorgen. Justitieminister Van Wil had gisteravond zomaar zijn baan kwijt kunnen raken. Hij lag onder vuur omdat hij de Kamer verkeerd had ingelicht over het aantal aangiftes dat niet door de politie wordt opgepakt. Na lang aandringen zei hij sorry.
8: Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
7: Tegen Van Wil werd een motie van wantrouwen ingediend. Dat is een stemming om hem weg te sturen. Maar die motie haalde geen meerderheid, zag verslaggever Wilco Boom.
9: Uiteindelijk steunde alleen Forum die motie van wantrouwen van de PVV nog. Maar die haalde het dus bij lange na niet. Alle andere oppositiepartijen stemden tegen. Net als de coalitie natuurlijk. Hij kan door. Hij heeft zeker een kras opgelopen. En hij moet nu aan de slag om dat geschonden vertrouwen te herstellen. En om veel meer aangifte te laten behandelen. Want dat eist de Tweede Kamer ook van hem.
7: En opnieuw een explosie in een woonwijk in Zaandam. De knal veroorzaakte gisteravond flinke schade aan een woning. Niemand raakte gewond. Het is niet de eerste explosie in die wijk. En 2 dagen geleden brandden er ook nog meerdere auto's uit. Buurtbewoners die zijn op hun hoede, hoort Hart van Nederland.
10: Heel veel onrust. Mensen kunnen niet slapen in de nacht.
11: Alleen als je s'avonds slaapt, heb je geen overzicht over die auto van je, snap je? Je kan niet die auto gaan slapen.
12: Deze auto is van mijn zoon. Keurige jongen. Ja. Iedereen kent hem ook. Het is een verdriet.
13: Vind je het wel fijn wonen hier?
10: Ja, nu nog wel, maar het kan wel iets beter.
7: Ja, het is ook nog onduidelijk of al die incidenten iets met elkaar te maken hebben. En er is nog niemand aangehouden. Ja, en even de bekende metrolijn 54 naar de Bijlmer pakken. Of met metro 52 van noord naar zuid. Dat zit er straks niet meer in. Amsterdam gaat de nummers van de metro's veranderen. Je hebt nu lijn 50 tot en met 54 en die blijven gewoon rijden. Maar over 2 jaar wordt dat M1 tot en met M4. Dan denk je misschien, ja, boeien. Maar het maakt toch wel heel veel los, merkt AT5.
14: De 54 en de 53 is gewoon een begrip in Zuidoost. Dus waarom zouden ze dat veranderen? Ik vind dat het gewoon moet blijven.
15: Dat vind ik best wel jammer, want de 53 en de 54 is natuurlijk een heel bekend begrip hier in de Nederland, vooral in de Bijlmer natuurlijk.
16: Er wordt steeds van alles veranderd. Dan wilden ze hem afschaffen. Dan mochten we niet tot Van der Maden weg. En nu weer 1, 2, 3, 4.
7: Ja, het wordt veranderd omdat de nieuwe nummers makkelijker te onthouden zouden zijn.
6: Ja, ik moet ook zeggen, ik vind hier ook wel wat van hoor. Ik snap dat soort dingen niet. Het is jarenlang, sinds ik al klein ben, zijn die nummers, laat staan, het zal nog verder gaan. Dan ga je het veranderen. Waarom?
7: Ja, en het heeft ook best een prijskaartje. Want je moet dat dus ook overal, al die bordjes en zo gaan aanpassen.
6: Ja, dat ook. Ja, weet je, en daar gaat dus weer ons geld naartoe. Dat is het. Ja, weet je, ik zal niet. Dit is natuurlijk niet jouw taak. Laten we lekker naar het weer gaan.
7: Helemaal goed. Een prima nazomerdag vandaag. Het zonnetje is op de meeste plaatsen er nu wel door. Het wordt vandaag 19 tot 24 graden.
6: Quincy's Weekend Warm-up is onderweg. Maar eerst tijd voor Busy en SFB.

de tranen, Kulas, Anton en Boef. Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. Als je een beetje goed bij je deur luistert, dan klopt hij al een klein beetje. En normaal gesproken op de vrijdag hoor je de eerste lekkere mix voorbij komen tijdens Thank God It's Friday. Daarna ook nog Imani in Fight. Alleen we moeten gewoon die vibes al in de ochtend krijgen, toch? Ja, dat is het allerbelangrijkste. Elke week een nieuwe ronde met Quincy's Weekend Warm-up. Er is elke week een DJ die ervoor zorgt dat we een heerlijke mix hebben. En jij als luisteraar kan bepalen waar de mix uit moet bestaan die DJ Yves in dit geval deze week in elkaar moest flansen. Ik kreeg een appje vorige week. Die kreeg ik namelijk van Shampoo. En die zegt, Quinna, wat zegt een Best of Scott Storch? En toen dacht ik bij mezelf, wauw, dat is de producer. Die is echt wel bekend vanuit de 90s en Zero's. En die heeft hele harde tunes op zijn naam staan. Toen dacht ik bij mezelf, weet je, ik denk dat we inderdaad DJ Yves aan het werk moeten zetten om die in elkaar te flansen. Dat heeft hij gedaan. Dus voor nu zou ik zeggen, geniet van de Best of Scott Storch.

Soms denk ik kom wel goed, ik heb je nummer nog steeds op een sneltoets, ik ga niet bellen. Mijn laatste appje, die is al weken oud. Ik heb je geblokt op mijn Insta, en nu wil je me loeren met

Best of Scott Storch, dikke shout-out naar DJ Ease, want ja, hij heeft ons nog wel geblest deze vroege ochtend, of niet? Volgende week weer een nieuwe mix en jij kan bepalen hoe die mix eruit moet komen te zien. Is de best of producer, best of genre, best of artist, best of an era. Jij kan het bepalen, de NPO luisteraar, that's the place to be. Drop daar jouw suggestie in. Wie weet hoor je hem straks, of nee, niet straks, volgende week tijdens Quincy's Weekend Warm-up.

verhaal. Dit bakkie bizar, een bizar verhaal. Hoe loopt die af? Dat kan je zometeen droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Dus pak die er alvast bij. Kan je zometeen lekker mee reageren. Het kan je ook nog eens een bakkie bizar mok opleveren. Waar je dus dan lekker een koffietje in kan doen die je gewoon kan nuttigen tijdens bakkie bizar. Hoe lekker is dat? Voor het verhaal van vandaag gaan wij naar een rijdende vrouw toe. Ja, wederom in Amerika. Ze zit lekker in haar Mini Cooper en ze was uiteindelijk tegen een politieauto aangereden. En die agenten, die kwamen volgens natuurlijk een mevrouw raampje open, hoe en wat. Die roken behoorlijk wat alcohol. En eenmaal op het bureau moest ze daarom blazen. Alleen dacht zij blijkbaar, ja, daar moet ik wel wat voor gaan doen, want anders ben ik natuurlijk mijn rijbewijs kwijt. Alleen, wat deed de vrouw om van haar blaastest af te komen? Antwoord A, ze gooit een fles schoonmaakmiddel naar achter om naar het ziekenhuis te moeten gaan. Antwoord B, ze dronk water met haar eigen plas uit de wc. Of antwoord C, ze beet expres een stuk van haar eigen wang open. Kat in het nauw maakt rare sprongen, zo ook deze vrouw. Alleen welk antwoord denk jij dat juist is? Wat deed deze vrouw toch om van haar blaastest af te komen? Antwoord A, ze gooit een fles schoonmaakmiddel naar achter om naar het ziekenhuis te moeten gaan. Antwoord B, ze dronk water met haar eigen plas uit de wc. Of antwoord C, ze beet expres een stuk van haar eigen wang open. De NPO Luisterapp, that's the place to be. Drop het antwoord erin waarvan jij denkt dat die goed is. Gaan we zo meteen checken of het ook

0: alcoholtest moest doen. Ja, ze was gewoon, ze zat ingereden op een politieauto, ongeluk gebeurd, ze moest blazen. Want ja, ze roken toch iets, dus ze moest meekomen om daar te blazen. Alleen zij dacht bij zich, ja, weet je, ik moet hier onderuit gaan komen. De vraag aan jou, wat heeft deze vrouw gedaan om van haar blaastest af te komen? Antwoord A, ze gooide een fles schoonmaakmiddel naar achter om naar het ziekenhuis te moeten gaan. Antwoord B, ze dronk water met haar eigen plas uit de wc. Of antwoord C, ze beet expres een stuk van haar eigen wang open. Ja, het zorgde voor veel reacties in de NPO-luister, waaronder vaste luisteraar van de show Cupsie.
1: Thank you, Cupsie Roy Speakers. Ik denk dat ze een stuk van haar eigen wang openbeet.
0: Oké, een stuk van je eigen wang openbijten. We hebben nog een andere vriend van de show, Suleiman. Die heeft ook een voice memo toegestuurd.
2: Yo, ik zeg antwoord C, man. Ze liet Chris zingen toch? En die agent dacht, nee, wat is er? Wat kan die zingen? We gaan niet wegrijden. Nee, foutje alles, mevrouw, doe.
0: Hé, hey, jij bent die barkie, bro. Jij bent die barkie. Sia, die zegt, ik hoop ook echt dat het C is. Terwijl onder andere Stace en Karima, die zeggen, ja, ik denk toch echt dat we voor antwoord B moeten gaan. Alleen de vraag is, is dat dan ook het juiste antwoord? Antwoord A, niet binnengekregen. Maar ja, het kan het zomaar zo zijn, hè? Fles schoonmaakmiddel naar achter, moet je naar het ziekenhuis. Little did she know, moet je dan natuurlijk gewoon sowieso nog steeds bloed prikken. Antwoord B, ze dronk water met haar eigen plas uit de wc. Of antwoord C, ze beet expres dus een stuk van de eigen wang open. Ja, bizar maar waar. Het juiste antwoord is antwoord B. Ze dronk water met haar eigen plas uit de wc, ja. Ze mocht dus nog even snel naar het toilet toe van de politie. En toen zeiden ze nog tegen haar, je mag niks drinken. Ja, vervolgens, ja, ik durf het niet eens te zeggen. Gewoon met haar blote handen water met urine uit de toiletpot heeft zij gewoon zitten drinken in de hoop dat het de test zou beïnvloeden. Nou ja, helaas voor haar, het heeft niet gewerkt. En ja, ze is uiteindelijk gewoon aangehouden. Moet je nagaan, dan krijg je dus nog en die boete en heb je je eigen zeik zitten drinken. Ja, dan ben je gewoon in alle realiteit, ben je gewoon een zeikwijf.

Groot gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het.

6. Tijdens Rewind op Phonix. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En langzamerhand beginnen we richting de middag toe te werken. En komt het weekend natuurlijk ook nog een stapje dichterbij. Caribbean Vibes met Earsize, die heb je zometeen door je speakers. Maar eerst Bokke samen met Yo Silvio. Dit is

0: in de textielbak. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl. Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Paradijs, een keiharde actiefilm.
3: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
2: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
4: Wie de fuck is die gast?
2: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs. Nu in de bioscoop.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: Volg Phonix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
6: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
7: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders ga je mis.
7: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
10: It's complicated met Jay en Mahi.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.

0: Funix.nl of in de gratis NPO luister-app. Hey, Funix. In the mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO luister-app.
2: Bij Zapp, de Hoppie Snelle Show met Jan Dino. Een gloednieuwe comedy show voor kinderen vanaf 9 jaar en hun ouders. Met oude bekenden als Judeska en baby JJ. Maar ook veel nieuwe gezichten. De Hoppie Snelle Show. Morgen om 5:05 bij Afrotrols op Zapp.
3: Kinderlijk.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Zometeen onder andere Come Again, maar ook de nummer 1 uit de Funix X-chart. Want ja, die gaat straks ook weer plaatsvinden. Vanaf 1 uur gaan jij en ik aftellen die mooie top 40. Maar goed, we hebben eerst nog een ander uurtje te gaan. Voordat jij en ik die gaan aftrappen, tijd voor het laatste nieuws van Irma NOS op 3. Een hele goede morgenmiddag.
6: Goedemiddag. Nederlanders ervaren meer overlast in hun buurt. Volgens het CBS zei 5 jaar geleden 42% last te hebben en inmiddels is dat 46%. Vooral hangjongeren zijn een probleem, maar er is meer, zegt het CBS.
7: Nou, behalve van rondhangende jongeren hebben Nederlanders ook regelmatig last van overlast door hun buurtbewoners, verwarde personen, dronken mensen op straat of drugsgebruik of drugshandel.
6: De politie krijgt ook steeds meer meldingen van overlast door mensen met verward gedrag binnen. In 2021 waren dat 130.000 gevallen, vorig jaar bijna 170.000. In Portugal bij Rotterdam komt een nieuwe proef voor mensen voor een groep van 40 dak- en thuislozen. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Zij vormen vaak een gevaar voor zichzelf en voor anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw en daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan woningen voor mensen met zulke problemen, waar ze kunnen wonen met goede begeleiding en beveiliging. En wel heel veel pech voor een gezin in de Amerikaanse stad Fort Lauderdale. Er is 2 keer een bouwkraan op hun huis gevallen. En nadat de eerste kraanwagen was gekanteld, moest er een tweede komen om die eerste weg te halen. Maar ook die kraan viel op het huis. Geluk bij 2 ongelukken, er vielen geen gewonden. Deze verslaggever staat ervan te kijken.
8: Yeah, surprisingly, no one was inside of that home at the time this all happened, and none of the people operating this heavy equipment were injured either. So crews are now at a standstill, working to reassess this situation, now trying to figure out how to remove 2 cranes from this property.
6: Ja, nu moet er dus een derde kraan komen om die andere 2 weg te halen. En het weer, een prima nazomerdag. Het zonnetje schijnt op de meeste plekken. Het wordt vandaag tussen de 19 en 23 graden. Dit weekend is het iets kouder met meer bewolking en hier en daar een bui.
5: Quincy. De nummer 1 uit de Funix X-chart hoor je zo. Eerst tijd voor Come Again.

Is er een kaper op de kust? Daarover straks meer. Eerst nog belangrijkere zaken, want Aya Nakamura die heeft een tune waar ze het heeft over snitches. Ja, en daar is ze niet blij mee. Alleen om welke tune het gaat waarin ze daarover praat, dat hoor je zo meteen. Eerst nog tijd.

elke werkdag 12:15 is het tijd voor Kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En het weekend staat voor de deur, het zonnetje schijnt. Wat wil een mens nog meer? Ja, inderdaad, een heerlijke pokoe die jouw mood nog beter gaat maken. Die kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Die is altijd voor jou beschikbaar, maar in dit specifieke geval wil ik gewoon van jou horen welke tune jij zometeen nodig hebt. Mag super energiek zijn, mag van mij ook gevoelig. Het is maar net waar jij in ieder geval blij van wordt. Drop het in de NPO Luisterapp. Misschien hoor je me dan zometeen bij Kwart voor Quincy. En terwijl je dat doet, swim deep.

3 White of Phonics van mij zijn. Het is tijd voor kwart voor Quincy, aangezien het kwart voor 1 is. Elke werkdag 3 tunes die ervoor heel veel energie moeten gaan zorgen. En de eerste die binnen is gekomen, die komt van Mohel mee. Je hoort het al. Energiek. We gaan lekker knallen. We gaan de weekend goed starten. Nog een klein gedeelte van je werkdag. Maar deze tune kan je best wel helpen. David Guetta, Kid Cudi. Dit is Memories of Phonics.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Paradijs, een keiharde actiefilm.
3: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
2: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
4: Wie de fuck is die gast?
2: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
6: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood bij de vibes.
7: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
8: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening en doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
9: It's complicated met Jay en Mahi.

0: Spring op alle Funix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beter.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
6: Zet je schrap voor comedy van wereldklasse. Mo Gilligan, de Britse sensatie, komt naar Rotterdam en Amsterdam. Op 15 oktober in Rotterdam, op 16 oktober in Amsterdam. Dus, zin in een avond keihard lachen? Regel je tickets via mojo.nl/Mo Gilligan.
7: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Goedemiddag, ik ben Sander en dit is het nieuws van NOS op 3. Een schandaal rond de Groningse gasboringen. Een deskundige die schade beoordeelde van Groningers en Drentenaren in het aardbevingsgebied is niet onafhankelijk. Journalisten deden er al eerder onderzoek naar en nu zegt de rechter het ook. De expert had een dubbele pet op, legt deze verslaggever van RTV Noord uit.
1: De deskundige was niet alleen schadebeoordelaar, maar was naast dat hij dat was ook directeur en aandeelhouder van het schadebureau waarvoor hij werkte. En het bleek uit ons onderzoek dat het met de beoordeling van die aardbevingsschade echt miljoenen euro's kan worden verdiend. Zo was het eigen vermogen van deze man tussen 2017 en 2024 ook toegenomen van 1 miljoen euro naar 61 miljoen euro.
0: Maar opvallend, het schadebureau waarvoor hij werkte blijft achter de deskundigen staan. Het Openbaar Ministerie sleept Jan Roos en Dennis Schouten voor de rechter. Ze worden aangeklaagd voor belediging van twee Groningse vrouwen in een aflevering van Roddelpraat. In een uitzending 2 jaar geleden gingen ze minutenlang door over het uiterlijk van de vrouwen en het gewicht van een van hen. De ergste uitspraken laten we je niet horen, maar als je dit hoort, krijg je wel een beetje een idee.
2: Deze wijven zijn afgeschreven, dit is gewoon klaar.
3: Ja.
2: Die zijn over 2-3 jaar hebben ze een kind, dan zitten ze in een of andere Phoenixwijk, doen ze helemaal niks met zichzelf. Dan dragen ze zo'n zeiljas, knippen ze haar kort, brilletje erop en hebben ze zo'n zeiljas, een hele grote zeiljas. Kunnen ze lekker in groeien nog. Verschrikkelijk.
0: De vrouwen stapten naar de politie en deden aangifte. Het Openbaar Ministerie besluit dus dat het een rechtszaak wordt. Over iets meer dan 2 weken moeten Jan Roos en Dennis Schouder zich melden bij de rechtbank in Groningen. En Oranje Bondscoach Xavi roept Joshua Zirkzee op als vervanger van de geblesseerde Brian Brobbey. Brobbey viel gisteravond uit tijdens de Nations League wedstrijd tegen Duitsland. En dus moest de bondscoach op zoek naar een nieuwe spits. Want zaterdag staat het volgende duel tegen Servië al op het programma. Zirkzee speelde tot nu toe 6 keer voor Oranje en maakte daarin 1 doelpunt. Krijgen het weer nog. Een droge nazomerdag met veel zon bij 20 tot 24 graden. Dit weekend blijft het zacht met hier en daar wel kans op een klein spatje regen.
4: Ciao tutti, buongiorno. Je luistert naar jouw favoriete hitlijst, de Phonix X-Chart. 40 beste tunes van dit moment. Alleen voordat we die hete hitlijst induiken, gaan we eerst even terugblikken naar al het moois wat de Phonix X-Chart ons heeft gegeven.

0: Best of Phonics X Chart.
1: We klappen zomaar in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bla weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn

voor vandaag al het moois wat jouw Phoenix X-Shirt de afgelopen jaren heeft gebracht. Dat betekent dat het langzamerhand tijd wordt voor het echte werk. Alleen voordat jij en ik in die top 40 duiken, eerst nog even een recap naar de

gouden medaille afgelopen week. Dus voor Shakira en Burna Boy met Die Die. Ook al is het WK al eventjes voorbij. De tune die is nog steeds gewoon heel erg in trek. En dat bewijst dat ze die gouden medaille in handen hebben. Alleen hebben ze die nog steeds rond de klok van 4:10. Daar ga jij en ik nu naartoe werken. Alleen, dan moeten we beginnen met de hekkensluiter. Ja, en dat is deze week niemand minder dan de

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Paradijs, een keiharde actiefilm.
2: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
1: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
3: Wie de fuck is die gast?
1: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
4: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta. Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's... bij de grootste theoriecursus van Nederland... Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
6: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
10: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
11: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
12: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
13: Wat is er gebeurd?
14: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
13: Gina.
12: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
15: Babe, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja. Je weet hoe
13: kijk.
12: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
16: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
18: Maar dan gewoon in Nederland.
17: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
19: Yeah!

0: Op NPO Start stream je altijd iets dat past bij jouw mood. Dus of je nou zin hebt in het drama van een ander, gewoon ongegeneerd wil lachen, of toch nog even blijft bingen voor nog één laatste aflevering. Wat je mood ook is, streaming start hier. NPO Start.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Sander en dit is het nieuws van NOS op 3. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam beroept zich op zijn zwijgrecht. Hij zegt dat hij ontoerekeningsvatbaar is en geen zelfstraf verdient. De nabestaanden van de gedode Syrische jongens volgen de zaak op afstand, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
1: Zij volgen het nu via de advocaten, maar de vraag van de advocaten was ook van ja, als we dan echt aan die rechtszaak beginnen, kan er dan een videoverbinding komen? Ja, dat kan waarschijnlijk wel, maar gaat die dan ook twee kanten op? Want de vraag van de rechtbank was natuurlijk, wil de familie nog het woord voeren? Dus nu wordt onderzocht of er ook een videoverbinding terug kan zijn, zodat de familie niet alleen mee kan kijken, maar ook kan praten.
0: De rechtbank is boos dat de verdachte niet wil praten en dus niet wil meewerken. De twee slachtoffers zaten in een AZC en waren gevlucht uit Syrië. Ze werden doodgeschoten in een park. Ronald Koeman bedankt iedereen voor de steun na het overlijden van zijn vrouw, Bartina. Dat zegt de oud-bondscoach van Oranje op zijn Instagram. Zijn vrouw overleed onlangs aan de gevolgen van borstkanker. Bij het Nations League-duel van Oranje gisteren tegen Duitsland werd stilgestaan bij het overlijden van Bartina Koeman.
2: Voor we gaan beginnen aan deze wedstrijd, staan we eerst stil bij het overlijden van Bartina Koeman, die onlangs na een lang ziekbed overleed. De vrouw natuurlijk van de oud-bondscoach. De uitvaart was gisteren. Ze heeft een grote rol gehad in het Nederlands voetbal. En we staan stil bij haar overlijden.
0: Nou, daarna werd het dus een tijd stil in het stadion. En daarna klonk er applaus voor de vrouw van Ronald Koeman. Bartina Koeman was 65. En de paus begint vandaag aan een officieel bezoek aan Frankrijk. Het is voor het eerst in 18 jaar dat een paus daar langs gaat. En dat terwijl het natuurlijk helemaal niet ver weg is. Correspondent Andrea Vrede legt uit waarom het dan toch zo lang duurde.
3: Omdat de voorganger van Leo, paus Franciscus, de Argentijnse paus, eigenlijk niet staatsbezoeken, officiële apostolische reizen naar Europa wilde brengen. Want hij ging liever naar andere continenten. Leo ziet het anders. Leo vindt Frankrijk belangrijk, vindt Europese landen belangrijk. Hij is ook naar Spanje geweest. Maar hij vindt dat Europa wel degelijk moet meespelen. En hij wil ook dat Europa een soort katholieke impuls krijgt. Vandaar deze reis.
0: De verwachting is dat er honderden duizenden mensen op het bezoek van paus Leo afkomen. Het weer dan nog een droge nazomerdag met veel zon bij 20 tot 24 graden. Dit weekend blijft het zacht, met hier en daar wel een kleine kans op een spatje regen.
4: Ciao tutti, buongiorno. Je bent ingetuned tijdens je favoriete hitlijst op de vrijdag. De Funix X-Yard, de 40 beste tunes van dit moment volgens jou. We gaan samen lekker snel verder met aftellen. Op 37, Frenna. Die hoor je met Starlife. Funix X-Yard.

0: Je kan er nieuw in terechtkomen. Maar ja, als er nieuwe tunes in de lijst komen, betekent ook dat we afscheid moeten nemen van andere tunes. Twee stuks deze week waar jij en ik afscheid van moeten gaan nemen.
1: Het

en ik halverwege op dit moment zijn. Dat betekent dat de artiesten rustig richting de kleedkamer kunnen gaan. Even kunnen opfrissen om zometeen weer terug te komen. En terwijl ze dat doen, staan er nieuwe tunes klaar om gehoord te worden. Aangezien de donderdag of vrijdag ontzettend veel nieuwe muziek uitkomt.

0: haters, wordt agressief. Wil gas en kawasaki.
1: Wasabi.
0: Wil peper, wasabi.
1: Mensa.
0: Yakitori en teriyaki.
1: Kortom, de eerste tune die je hebt gehoord, dat is Nate met Twijfels. De tweede die je hoorde, G-Eazy en Ty Dolla Sign met JFK. En tot slot de nieuwe tune van Mensa Wasabi. Die hoorde je tijdens de X-Chart Halftime Show. Potentiële toppers om in de hitlijst terecht te komen, maar natuurlijk ook gewoon in jouw playlist. Wat denk je ervan? Zullen we weer verder gaan met aftellen? Ja toch. Zometeen J-Doy Speakers, maar eerst op nummer 20, Voodoo. Funny!

tijdens Yo van XX Chart. We komen steeds dichter en dichter bij die gewilde nummer 1 positie. Shakira, Burna Boy met Die Die. Staan ze er nog of is er een kaper op de kust? Daar kom jij en ik straks achter. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws.

0: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: China.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
2: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zuster. Ja,
3: kijk.
0: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
5: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis. Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor 0 euro. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
9: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Kadiers. Zie je ze voor je? Die Kadiers Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
8: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
10: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
11: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
10: Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
12: Paradijs, een keiharde actiefilm.
13: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
12: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
14: Wie de fuck is die gast?
12: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: Hermano's! Ja, dan dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
17: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
18: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Nieuw bij Zapp, de Hoppie Snelle Show met Jan Dino. Een gloednieuwe comedy show voor kinderen vanaf 9 jaar en hun ouders. Met

0: Maar ook veel nieuwe gezichten. De Hobby Snelle Show. Morgen om 7:55 bij AfroTrolls op Zet.
1: Kinderlijk.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Goedemiddag, ik ben Sander en dit is het nieuws van NOS op 3. Boodschappenbezorger Flink wordt afgeperst door hackers. De hackers claimen bij het bedrijf te hebben ingebroken en gegevens van medewerkers en klanten te hebben gestolen. Flink heeft een deadline gekregen tot 2 oktober. Als er voor die tijd niet is betaald, krijgen de hackers de gegevens te publiceren. De hackers eisen per persoon van wie ze data hebben een bedrag van 10 tot 15 euro aan crypto. Na de rellen gisteravond in het Gelderse dorp Kesteren zijn 10 mensen opgepakt. Er was daar een protest tegen de mogelijke komst van een AZC en dat liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet luisteren naar de politie. Er zit 1 minderjarige tussen. Alle verdachten komen uit de omgeving van Kesteren. Wereldwijd moeten 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug naar de garage. In al die auto's is mogelijk een bout kapot, waardoor de stuurbekrachtiging zou kunnen uitvallen. Ook in Nederland worden de auto's teruggeroepen, maar het is nog niet duidelijk hoeveel. Als jouw auto ertussen zit, krijg je binnenkort een brief en kan je hem gratis laten repareren. En Robbie Williams heeft fans in Peru toch nog getrakteerd op een miniconcert. Een stadionconcert van hem in Lima ging op het laatste moment niet door. De gemeente trok de vergunning in toen er problemen waren met de nooduitgangen. Bij zijn hotel gaf Robbie Williams toch nog een showtje voor fans die hem stonden op te wachten.
1: I am broken hearted that we cannot do the show tonight. It is beyond our control. And if you wouldn't mind, I'd like to do a little show here.
0: In het echt klonk het hopelijk iets beter. Het was het tweede concert van Robbie Williams in Peru. De vraag is nog een beetje of fans het geld terugkrijgen, want het concert wordt niet ingehaald. Krijgen het weer nog. Zonnig bij 19 tot 23 graden. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dan wordt het een graad of 21.
2: Ciao tutti, buongiorno. Je bent ingestuurd uit je favoriete lijst op de vrijdagmiddag. Jouw Funix X-Chart met de 40 beste tunes van dit

0: eigenlijk gewoon nog net ietsjes lekkerder dan de rest. De afgelopen periode heeft ze niet eens superveel muziek uitgebracht, deze artiesten. Maar als ze muziek uitbrengt, dan weet je eigenlijk ook altijd dat het goed landt. Dan heb ik het over muziek van Jade Lauren. Meerdere malen achter elkaar back-to-back verkozen tot Artist of the Year Female tijdens de Phonics Awards. En vandaag is haar nieuwe album Miss Lauren gedropt op alle streamingskanalen, onder andere natuurlijk Spotify. Dus ga die sowieso checken. Maar één daarvan, dat is zo'n pareltje waarvan ik denk, ja, die moet je gewoon extra beseffen. Het is namelijk de tune GGZ. En die is deze week de dikste en ga je dus extra vaak horen.
1: Jade Lauren.
2: Hi, dit is Jade Lauren, GGZ. Your city

al eventjes door aan Jade Lauren met haar nieuwe tune GGZ van haar nieuwe album Miss Lauren. Maar goed, jij en ik gaan verder met aftellen. Want op positie 14 staat de next best van de Phonics Awards te wachten 2025. Dan heb ik het over Lange. Dit is Bottega op 14. Phonics!

KM met Blijf Rustig. En rustig blijven, dat kan KM zeker. Deze tune, Blijf Rustig, die is van positie 12 naar 8 gestegen. En wat het nog mooier maakt, hij staat 3 keer in de top 10. Ja, dat doen niet veel artiesten hem na. Alleen welke posities die nog meer heeft, daarvoor moet je natuurlijk blijven luisteren. Broederliefde, die ga je nu in ieder geval wel horen. Positie 7 met Maak Me Niet Heet. Funix!

koudere weer er ook weer aankomt. Hè. Dat je dan toch denkt, oeh, we moeten meer vibe op die R&B shit. We zijn inmiddels aangekomen bij de top 3. De medailles die gaan weer verdeeld worden. En de eerste medaille die is gewoon precies op zijn plek gebleven. Namelijk van Jonna Fraser en Jayon. Dit is namelijk 1 op 3. Funny.

0: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: Tina.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van Tina, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
3: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet wat...
4: kijk.
0: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
6: Zet je schrap voor comedy van wereldklasse. Mo Gilligan. De Britse sensatie komt naar Rotterdam en Amsterdam. Op 15 oktober in Rotterdam, op 16 oktober in Amsterdam. Dus, zin in een avond keihard lachen? Regel je tickets via mojo.nl/Mo Gilligan.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
7: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
8: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
9: Maar dan gewoon in Nederland.
8: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
10: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
11: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
12: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
11: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
13: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: kleine textielbak.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
5: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
6: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
8: Paradijs, een keiharde actiefilm.
9: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
8: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
10: Wie de fuck is die gast?
8: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs. Nu in de bioscoop.
11: Nieuw bij Zapp, de Hoppie Snelle Show met Jan Dino. Een gloednieuwe comedy show voor kinderen vanaf 9 jaar en hun ouders. Met oude bekenden als Judeska. En baby JJ.
12: Ik
11: ga
12: je echt die kind nou halen.
11: Maar ook veel nieuwe gezichten. De Hoppie Snelle Show. Morgen om 7:45 bij Afrotrols op Zapp.
13: Kinderlijk.
14: Op NPO Start stream je altijd iets dat past bij jouw mood. Dus of je nou zin hebt in het drama van een ander, gewoon ongegeneerd wil lachen, of toch nog even blijft bingen voor nog één laatste aflevering. Wat je mood ook is, streaming start hier. NPO Start.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je ooit iets bij flitsbezorger Flink hebt besteld, kan het zomaar zijn dat hackers je nu proberen af te persen. Criminelen claimen informatie van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers te hebben gestolen. En niet alleen Flink zelf wordt afgeperst. De hackers mailen ook persoonlijk naar slachtoffers, vertelt mijn collega Jost.
1: Klanten van Flink worden nu benaderd en als ze voor 2 oktober geen 10 tot 15 euro ongeveer in cryptovaluta betalen, dan worden hun gegevens gepubliceerd op het dark web.
0: Oftewel, check je mail dus even, want misschien heb jij er ook al eentje gekregen. Boodschapbezorger Flink adviseert om niet op het dreigement van die hackers in te gaan en dus ook geen geld over te maken. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. Jette zegt dat hij met de andere regeringspartijen heeft afgesproken wat ze kunnen aanpassen aan de plannen om de oppositie enthousiast te krijgen.
2: In de gesprekken met de oppositie zullen we vanuit het kabinet een nieuw en aantrekkelijk aanbod neerleggen. Een uitgestoken hand aan zowel de rechter als de linkerzijde van de oppositie. Ik ben ervan overtuigd dat er voor beide kanten wat in zit.
0: De coalitie gaat nu praten met Pro, JA21, SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. En die gesprekken beginnen mogelijk morgen al, in het weekend dus. En Max Verstappen heeft zich als 8e gekwalificeerd voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het was een kwalificatie vol opvallende momenten, zag onze commentator Louis Dekker.
3: De grootste verrassing in de kwalificatie was dat WK-leider Kimi Antonelli meteen in de eerste sessie de muur inknalde en morgen als 16e moet starten. Verstappen stelde ook teleur met plek 8. Vooral omdat hij heel competitief was in de trainingen en iedereen dacht dat pole position realistisch leek. Nou, dat was het helemaal niet. George Russell was de snelste van allemaal. En niet zo'n beetje ook bijna een seconde sneller dan de rest.
0: Gaan we naar het weer toe. Vanavond blijft het overal zonnig en droog. Morgen een grijze dag met kans op regen. Graad of 21 dan. Maar vooral even volhouden, want komende zondag is er meer zon.
4: En het is mijn verjaardag vandaag. En Wef heeft mijn grootste fucking angst naar de studio gebracht. Wef, ik haat je. Nordin en Wef. Muziek door je speakers. Jack Harlow en Loving.

0: super dankbaar en blessed voor. Ik heb net hier bijna gehuild in de studio. Dat is niet omdat ik
1: moet huilen.
0: Dat is omdat ik dat jij hebt mij echt genaaid.
1: Ik?
0: Jij hebt mij echt genaaid, Wef. Ik heb tegen jou gezegd, ik weet niet wanneer dit was, maar wat mijn grootste angst is.
1: Ja.
0: En ik heb gezegd, slangen. Ik heb verder niet een angst, maar ik vind slangen heel mooi en super eng. En ik kom hier in de studio en er liggen 4 slangen op mijn
1: op je tafel.
0: Op mijn tafel.

0: nog even wachten. Wat is je naam?
1: Dominique.
0: Dominique is hier met 3 pythonslangen in de studio. Ze zijn super actief. Dit is mijn grootste angst. En de bedoeling, jij wil me dus echt gaan vertellen dat de bedoeling is dat ik met de met die slang, hoe heet die? Balletje.
2: Balletje.
0: Het klinkt heel schattig. Hij ziet er niet schattig. Hij is wel heel mooi, maar
2: ja, het is een python.
0: Iets deze kant op voor de camera. En de bedoeling is dat ik de show ga maken met balletje om mijn nek en daarna die grotere.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt.
2: Ja, ik had zoiets van, je moet een keer al je angsten overwinnen en laten we beginnen.
0: Op mijn verjaardag, dit kan je eigenlijk niet maken. Maar
2: ik vond het geen leuke.
0: We gaan het nu proberen. Laat balletje maar om mijn nek komen. De slang wordt nu om mijn nek geplaatst. De slang wordt nu om mijn nek geplaatst. Kan je uit... En de andere slang begint te sissen hier.
1: Ja, je hebt nu een koningspython om je nek.
0: Ik heb een koningspython om mijn nek en ik ben echt aan het shaken tot de grond.
1: Ja, maar je doet het hartstikke goed.
0: En...
2: Voel je jarig?
0: Ik voel me helemaal niet jarig. Ik voel me totaal niet jarig.
2: Wat?
0: Maar ik moet wel zeggen, ik durf nu wel Oeh, wacht even. Die grote beweegt echt veel. Hij beweegt echt veel.
2: Je moet toch even nu de
0: Geen
2: grote om je.
0: Geen dingen die af kunnen leiden.
2: Je moet toch nu echt de grote python. Daar komt hij. Bagheer heet hij.
0: Bagheer? Heb je tips? Heb je tips?
1: Gewoon stil blijven staan.
0: Stil blijven staan. Komt goed.
1: Blijf ademen.
0: Blijf ademen. Hij gaat nu om mijn hand. Hij is heel nieuwsgierig en hij gaat naar de tafel toe.
2: Oh, hij is ook echt zo'n tongetje.
0: Ik kan ermee lopen trouwens.
2: Doe maar even niet.
0: Kan het niet.
1: Ja, je kan er best een stapje mee
0: zetten. Zo kan anders richting jou komen. Hè?
2: Nee, doe niet. Je mag niet een slang bang maken. Dus je gaat terug. Dit is jouw verjaardag en niet voor mij. Ja?
0: Dan
2: terug naar je eigen plek.
0: Nee, we zijn radio aan het maken. Moet je wel even terugkomen, toch?
2: Nee, maar we gaan wel
0: radio maken.
2: Dit
0: dus
2: is,
0: gaan
2: dit gaan is jouw verjaardag. Eventjes, gaan niet live doen met die slang. Ik zweer het je.
0: Ik zit nu op weg de plek en ik voel me... I'm a snake. I'm a literally snake. Ik voel me helemaal... Ik ben mijn angst hier aan het overwinnen, jongens.
2: Ik ben trots op je, Noor.
0: Dit gaat gewoon goed. Dit gaat gewoon goed. Leg even verder uit wat er gebeurt.
2: Nou, de slang is nog steeds om zijn nek, maar je bent wel echt wel wat rustiger aan het worden. Ga even terug naar je eigen plek, want je moet muziek draaien. Hou steeds op. Ga werken. Kom op. Je mag wel jarig zijn, maar je moet gewoon werken vandaag. Maar hoe voel je je?
0: Jongens, dit is echt... Hij begint ook te blazen. Misschien kan hij dat in de microfoon doen.
2: Ik kan niet geloven dat je een python om je nek hebt.
0: Hoor je hem? Ik heb dus op dit moment een python om mijn nek. Ik ben mijn grootste angst aan het overwinnen. En het voelt echt supergoed.
2: Echt waar?
0: Het voelt echt supergoed.
2: Wauw, ik ben echt trots op je. Hij is echt om je nek, hè? Als een soort ketting.
0: I can breathe right now. Ik ga muziek draaien, jongens. Dit is wel echt...
2: Life changing.
0: Happy

0: geloven dat je een python om je nek hebt.
1: Hoor je nou? Ik heb dus op dit moment een python om mijn nek. Ik ben mijn grootste angst aan het overwinnen. En het voelt echt supergoed.
0: Echt waar?
1: Het voelt echt supergoed.
0: Wauw, ik ben echt trots op je. Hij is echt om je nek, hè? Als een soort ketting.
1: I can breathe right now. Ik ga muziek draaien, jongens. Dit is wel echt, ja.
0: Life changing. Happy.

0: was de hits destijds. En ik zet de tune even uit, want ik ben jarig vandaag.
1: Je moet even bijkomen.
0: Oh, er waren hier net 3 pythonslangen. En jullie hebben gewoon, jij hebt gewoon gezegd, Bev, van het is je verjaardag, dus we gaan je grootste angst overwinnen.
1: Ja, dus ik had een hele lieve vrouw ontmoet van Exotus Serpentine. En zij zei, weet je, je mag gewoon mijn pythons even lenen. Want je allergrootste angst zijn natuurlijk slangen. Dus ik dacht, waarom ga je geen show maken met die pythons?
0: Ik voel me nu echt helemaal Tarzan.
1: Ja?
0: Ik was helemaal geband met eentje. Ik ga alle beelden ook online zetten. Dus check even onze Instagram account Nordin en Wef.
1: Ja.
0: En check dan ook eventjes mijn eigen Insta, Nordin Blessing. Als je toch bezig bent.
1: En er is natuurlijk nog een verrassing. Ik weet dat jij al... Echt, wat is het? Misschien een jaar loopt te zeuren dat er een bepaald nummer is.
0: Ja, ik weet waar je naartoe gaat. Er is een bepaald liedje op Spotify die elke Nederlander aanzet als je jarig bent. Iedereen die in Nederland woont, die kan dat liedje doen. Want die gaat... En dan kan je dus inkiezen hoe je heet. Dus mijn moeder heet Juliette. Juliette, het is je verjaardag. Dimitri, het is je verjaardag. Alle namen staan daar, maar er staat geen Noord in.
1: Nee.
0: En dat vind ik echt heel jammer, want ik denk dat je je echt heel jarig voelt als je hoort en dat je dan je naam hoort. En dat vind ik wel jammer.
1: Ik denk ook niet dat je een Wefa hoort of een Ahmed of een Ali.
0: Nee, tuurlijk hoor je dat niet.
1: Nee, maar we hebben een verrassing voor je.
0: Nee.
1: Ja, echt waar.
0: Nee.
1: Ja, speel maar af.
0: Moet ik dit, wat jullie hebben klaar zitten, afspelen? Nee.

0: jongens. Dit is wel een hele erge anti-kutclimax, hoor.
1: Vond je die leuk?
0: Ja, is dit het?
1: Ja.
0: Eerst die kutslangen, nu dit.
1: Jeetje, wat ben je niet goed?
0: Is dit...
1: Wat dan?
0: Het is echt heel slecht. Het is echt... Echt, wie heeft dit? Ben jij dit, Jens? Dit is waar je mee komt?
2: Ja.
0: Je komt niks beters dan...
2: Nee, ja. Ik krijg maar 8 uur betaald.
0: God, het is tot nu toe beschik... Vond jij het goed? Je hoort het niet eens. Ik dacht niet toen ik dit maakte van... Maar misschien moeten we dit niet doen als hij het zo graag wil. Komt-ie.
1: Wat doen?
0: Ja, jongens, kom.
1: We hebben helemaal ons best gedaan om iets te knutselen voor jou.
0: Hartstikke leuk, we gaan muziek draaien.
3: Akio, wat zeg je, man?

0: zometeen is het tijd voor een nieuwe ronde van...
1: Gecheat.
2: Of niet?
1: Ja, jij kan je verhaal insturen als je je afvraagt of er vreemd op jou wordt gegaan. Of je tante, je oom, je vriendin, je partner.
0: Ja, je weet wel, gewoon zo'n verhaal waar je een beetje zo'n vaag verhaal over hebt. Zo'n onderbuikgevoel. En laat dat dan even weten in de NPO Luister-app. Het kan ook volledig anoniem. En dan kunnen wij en alle andere Funnix-luisteraars je helpen om te checken of deze persoon op jou cheat of niet. Dus drop jouw verhaal, deel het met ons en dan gaan we dat zo meteen bespreken.

0: het is tijd voor een nieuwe ronde van...
1: Gecheat.
2: Of niet?
1: Ja, hebben we nou echt een verhaal van iemand?
0: Ja, we hebben echt een verhaal van iemand. Net als elke week drop jij je verhalen als jij twijfelt of jouw vriend, partner, situationship, je schoonmoeder, noem het maar op, vreemd gaat. En Savannah heeft vandaag haar verhaal gestuurd. Zij wil graag weten of haar vriend cheat of niet.
3: Mijn vriend en ik hebben een gemeenschappelijke vriendin, mijn beste vriendin. En we zijn al jarenlang samen en we zijn een vriendengroep. En mijn vriend en ik werden verliefd. En dat had verder niet echt heel veel invloed op onze vriendengroep, zeg maar. Dat dacht ik tot 2 weken geleden. Maar mijn vriend vertelde me dat mijn vriendin steeds vaker bij hem langskomt. En zij heeft me dat nooit verteld. En als we met z'n drietjes zijn, dan doen ze heel geheimzinnig en dan fluisteren ze. En laatst zijn mijn vriend schat. En toen voelde mijn vriendin zich aangesproken. Nee. Ze draaide gewoon zich om. Dus ja, ik ben eigenlijk benieuwd of ze vreemd gaan. Of dat ze gewoon closer zijn geworden.
1: Ik vind echt dat ze deze vraag moet stellen aan haar vriendin en niet aan haar vriend.
0: Ze wil vragen of ze vreemd gaan. Schat, ze zijn kinderen aan het maken. Ze zijn aan het smashen, ze zijn aan het bangen. Ze zijn elkaar aan het uitzoeken.
1: Zo, je bent echt vrij aan het praten gewoon vandaag, joh. Ja, is echt. Dit echt wat je vindt?
0: Dit is echt wat ik vind. Wow. Hoe bedoel je, schat, en je draait om? Hetzelfde als ik bij een chick kom, ze zegt daddy en ik reageer.
1: Wow,
0: in
1: daddy
0: plaats van mijn eigen vader.
1: Ja, lastig. De vriend van Savannah en haar vriendin die zitten dus in een vriendengroep. Maar haar vriend en dus haar vriendin die doen best wel geheimzinnig. Dus Savannah is benieuwd of ze met elkaar vreemd gaan.
0: Nou, ze spreken af zonder dat ze het weet. Hij noemt schat en zij voelt zich aangesproken. Dat zijn ook goede details die je erbij moet noemen. En ja, zij wil weten, denk je dat Savannah haar vriend aan het bangen is met haar beste vriendin?
1: Jeetje.
0: Laat het even weten in de NPO Live app.

0: Stefana, haar vriend, die spreekt achter haar rug om af met haar beste vriendin. Laatst waren ze bij elkaar en zei hij schat. En 3 keer raden wie er reageerde? Haar vriendin. Zijn ze aan het bangen of niet?
1: Gecheat.
2: Of niet?
0: Dat is wat we aan jou vragen. De Phonics Courtroom is geopend en Stefana heeft jouw hulp nodig om erachter te komen of haar vriend loopt te bangen met haar beste vriendin.
3: Nadia die zegt, meisje, wat denk je zelf? De Lulu is niet de Solulu. Ze gaan met elkaar vriend.
0: Oei, ja, en Roy laat ook van zich horen in de NPO Luister app.
4: Nou, de volgende keer wanneer hij wist gaat zeggen, zij trouwens gomsmekkie direct die smoel van er klaar.
3: En Adjani zegt, dit is echt precies de reden waarom ik mijn mattie geen vrienden laat worden met mijn vrouwtje. Ze gaan vreemd.
0: Oeh, en Siemma?
5: Nou, ik denk dat het wel overduidelijk is dat ze elkaar aan het bengen zijn. Van ja, ik weet niet wat ze nog meer aan het doen zijn, maar het is zeker weten wel een red flag als jouw man je beste vriendin schat noemt. En afspreekt terwijl je daar niet vanaf weet. Dus meid, run. Echt run.
0: Oeh.
3: Ja, ik weet niet of dat per se voor mij een reden is als mijn vriendin haar man schat zou zeggen of ik andersom.
0: En jij zou reageren?
3: Omdat wij dat echt heel vaak zeggen. Nee, ik zou niet reageren, maar misschien schrok ze gewoon.
0: Omdat hij normaal alleen in de slaapkamer zit. Nou, we hebben even de dingen bij elkaar onder een rijtje gezet. En nu komt de grote conclusie. Stefana, de vriend, is hij aan het cheaten of niet?
2: Wel gecheat.
3: Ja, logisch toch ook. Het feit dat ze met elkaar chillen zonder dat ze ervan af weet. Het feit dat hij loopt te fluisteren met haar. Ja, die schat, ik weet niet, dat boeit me niet zo. Maar dat fluisteren en dat afspreken vind ik wel wild.
0: Hallo Leo.
3: Maar wie skip je eerder? Je vriend of je beste vriend?
0: Wie zou jij skippen?
3: Ik skip ze beide, wat de hel? Van de aardbodem.

0: je nu een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.

0: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
1: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta. Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
2: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
3: Phonix! Yeah!
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
7: Wat is er gebeurd?
8: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
7: Tina.
6: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
9: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, nee,
10: kijk.
6: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
11: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
12: It's complicated met Jay
13: en Mahi. We bespreken.

0: droom je van een stralende glimlach?
1: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
0: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Goedemiddag, ik ben Stef met het nieuws van NOS op 3. Ik begin met heftig nieuws dat net binnenkomt. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is iemand doodgeschoten. Er is ook al een verdachte opgepakt. Deze mensen zaten bij een horecazaak op de NDSM-kade en hoorden het gebeuren.
1: We were sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
2: It sounded like gunshots and we were sitting relaxing and everyone in the outside part of the restaurant just kind of... He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
0: De schietpartij was op een terras, vlakbij een Amirplek van meerdere ponten die het IJ oversteken in Amsterdam. En voorlopig varen daar geen boten naartoe. Een groot deel van de NDSM-kade is ook nog steeds afgezet. Tata Steel en het kabinet nemen een half jaar extra de tijd om afspraken te maken over het duurzamer maken van de fabriek in IJmuiden. Nederland wil daar maximaal 2 miljard euro aan meebetalen, maar ze komen er niet uit wat er moet gebeuren en stellen de deadline dus een half jaar uit. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en volgens de dierenambulance al een tijdje dood. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen, want dat is goed voor de biodiversiteit. En best goed voor een Nederlandse film. Dat is de slogan van het Nederlands Filmfestival dit jaar, dat vanavond begint. De directeur van het filmfestival legt uit waarom ze voor die slogan hebben gekozen.
3: Kijk maar eens in je omgeving. Je gaat naar een film. Je gaat naar een Nederlandse film. Je loopt eruit. En hoeveel mensen zeggen dan niet... Hey, ik vond het eigenlijk best goed voor een Nederlandse film. En wij wilden dat benadrukken en we wilden dat benoemen. En door het benoemen het erover hebben. Want we willen dat narratief namelijk kantelen. En de premières die wij laten zien de aankomende 7 dagen... die zijn natuurlijk helemaal niet best goed. Die zijn natuurlijk echt geweldig.
0: Het Nederlands Filmfestival in Utrecht duurt een week en in die tijd zijn er 104 premières te zien. En er worden ook prijzen uitgereikt. Het weer vanavond overal zonnig en droog. Morgen grijs met kans op regen bij een graad of 21. Maar houd vol, want komende zondag is er meer zon.
4: Noordin en West. Dior, zometeen doe je speakers en we gaan weer een translation doen.

0: Nordin's Translations. Ik ga een tune voor jou vertalen.
1: Ja, dat gaan we dus niet doen. Kijk, weet je wat het is? Als je jarig bent, dan moet er altijd voor je gezongen worden.
0: Ja.
1: Dus ik ga het een keer voor je doen.
0: Nee!
1: Dan moet ik wel in Nordin veranderen. Dus ja, maar, dan gaat de planga
0: ja,
1: op.
0: Ja, de planga. Doe mijn bril inderdaad op. En we moeten eerst nog even de oproep doen.
1: Nee, je knalt gelijk de beat
0: erin. We moeten toch wel gewoon even zeggen. Oké, wil je een verjaardagstune?
1: We gaan een verjaardagstune doen. Okay, we hebben alles al voor je klaargezet.
0: Ja, maar ik vind dat de luisteraar uiteindelijk toch moet bepalen welke tune het wordt.
1: Oké, okay,
0: is gewoon de basis. Dan... Leuk dat je het hebt klaargezet.
1: Oh,
0: ik hoop dat het een beetje dat het overeenkomt. Dus...
1: Oké, okay, jij die luistert, jij mag bepalen welke verjaardagstune, behalve birthday sex, ik ga doen voor Nordin. Laat het even weten in NPO Luister.

0: steeds.
1: Heel goed gedaan, heel goed gedaan.
2: Ik doe het nooit meer.
1: Hey, wist je trouwens nog gisteren dat wij Rotjoch aan het bellen waren over die 101 van Lijpen?
2: Ja, wat was dat?
1: Die dus niet uitkwam. Ik denk dat het gewoon een promo was voor een tune en je hoort hem nu. New music. New music. New
3: of funny. Moola featuring Lijpen. HVB. Your city.

0: Ja, Noorden die is jarig. En dat betekent maar één ding. Dat we natuurlijk...
1: De week zo vreselijk slecht. Dat ik er de hele week naar uitkijk gewoon.
0: Oh shit. Is het alweer tijd voor...
2: Yep.
0: Ik haat dit item zo erg en toch ga ik het een keer voor je moeten doen. Noorden is namelijk vandaag 28 geworden en wie jarig is, ja, daar moet eigenlijk voor gezongen worden. Dus ik ben op zoek naar een birthday tune. En eigenlijk heeft één persoon direct iets opgenoemd die ik eigenlijk al wou doen.
3: Oké, okay, dus nou, ik ben super blij. Ja, Giovanni zegt 50 cent in de club.
0: Ja, dan doe ik Noorden zijn plannen.
3: Ja, doe hem op 50. 50 cent.
0: Ik vind het zo erg. En letterlijk 50 cent, zo cheap voel ik me
3: 25
0: met deze
3: cent, hey. Dat is gewoon een hartstikke goede bril, hè?
0: Nee,
3: John Dahlia. Maar goed, hè? Ben je ready, 25 cent?
0: Ik vind het zo cringe.

0: Hey. Ja, dit was goed. Dit was goed. Ah, 6,5.
1: Wat?
0: Ja.
1: 6?
0: Ja, ja.
1: Ik heb helemaal mijn best gedaan.
0: 6,8.
1: Oké, okay, daar kom ik mee weg.
0: Laat even een MP-luisteraar weten welke cijfer Web voor jou, van jou krijgt, a.k.a. 25 cent. Ik vond het heel nice. Ik vind het heel nice.

0: Alleen jij, Milo, laat het lukken. We hebben een nieuwe reden waarom Wef naar de psycholoog moet.
1: Nordin en Wef.
0: Ja. Oude psycho, oude GGZ-ganger.
2: Ik heb vandaag opnieuw weer mijn haar geverfd. En 2 weken geleden had ik het ook geverfd. Nou zag ik vandaag opeens toevallig een artikel voorbij komen. Waarbij ze dus zeggen, een psycholoog die zegt dus van... Hey, op het moment dat jij heel vaak je haar verft... dan is dat gelinkt aan een psychische stoornis. Maar het is echt insane wat voor stoornis. Nou moet je even afspelen wat die psycholoog zei.
3: Nou, hi lieve Noor, van harte gefeliciteerd. Nou, hi lieve Noor,
0: de psycholoog, jongens, dit is mijn moeder.
3: Met je verjaardag, alweer 28. Nou, je bent al een beetje grote jongen aan het worden. We moeten nog een beetje aan wat dingen sleutelen. Maar ja, ik ben echt hartstikke trots op je en je doet het heel goed.
4: Hallo Nordin, jouw verjaardag kan ik nooit vergeten. En niet omdat je zo'n geweldig persoon bent, maar gewoon puur omdat je de dag voor mijn man jarig bent. Dus ik kan het nooit vergeten. Maar alle gekheid op een stokje. Ik heb je meegemaakt toen je nog een young ho was. En je bent nu een vader van 2 mooie kinderen, 2 bonuskinderen. Je bent zo volwassen geworden en zo gegroeid. Ik ben echt trots op je. En soms, heel eerlijk, mis ik het wel om met jou te werken.
5: Hé maat, het gaat dus. Gefeliciteerd met je verjaardag. Op naar nog vele en mooie gezonde jaren. En dat al je dromen uit mogen komen. Spreek je snel, maat.
6: Nordin, mijn day one broeder, mijn maatje.
0: Hey,
6: van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
7: My G, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Je hebt al zoveel bereikt op zo'n jonge leeftijd. En het wordt echt alleen maar meer, want dit is pas het begin. En ik hoop dat je voor altijd in jezelf blijft geloven zoals wij dat doen. Love.
8: Hey Noor, gefeliciteerd met je verjaardag. Ik ben super blij met jou als neef en de band die we samen hebben. En ik hoop dat we samen nog heel veel jaartjes mogen meemaken. En weet dat ik super trots op je ben en heel veel van je hou.
9: Hey Noor, gefeliciteerd met je verjaardag. Ik weet dat je wijs druk hebt, maar ik hoop dat we elkaar nog even kunnen meeten vanavond.
0: Ach,
9: en anders zoek ik jou wel even op. Kou voor je.
0: Lief jongens, lief.

0: elk jaar gaan jullie me laten janken, hè? Hartstikke, hartstikke lief. En ik ben er weer helemaal overvallen door. En het is gewoon mooi om te zien al de liefde al van de... die
1: ik zie dat
0: zeker weet. Nee, we gaan lekker muziek instarten. Hartstikke leuk dat die psycholoog weer... En je bent goed bezig, hè, Wef? Godsamme, zeg. Was dit de laatste truc uit de hoge goochel?

0: heb een klein beetje een probleem, jongens. Het is mijn verjaardag en ik wilde heel graag een birthday setje doen. Maar door alle gezelligheid ben ik helemaal vergeten mijn USB-stick mee te nemen.
1: Ja, ik vind dat. Jij denkt echt dat jij niet gaat draaien op je verjaardag. Zo werkt dat niet, hè, maat?
0: Nee, dus er is maar één persoon die ik kan bellen op dit moment.
1: En dat is je mami.
0: Dat is mijn moeder. Zij is naar mijn huis gegaan om mijn USB-stick op te halen.
1: Oh mijn god, kan ze dat
0: vinden? In Scheveningen. Om in de spits hier naartoe te rijden. Zodat ik jou een birthday setje kan laten geven. Ik zei, mag ik jou bellen in de uitzending? Ze zei dat het niet mocht.
1: Je gaat haar toch niet bellen? Die arme vrouw Noordin.
0: En mijn moeder is niet zo stressbestendig vaak. Dus we gaan eens even kijken hoe...
1: Is het echt niet normaal.
0: Hoe ze hiermee omgaat. Ja, ik ben de enige zoon van moeder. Ik moet toch wel voor een beetje hoofdpijn zorgen.
1: Waarom?
0: Hé, mam. Oh, je weet al dat ik het ben.
2: Wat zeg je?
0: Je weet al dat ik het ben?
2: Ja.
0: Hoe gaat het?
2: Oh, ik sta lekker in de file. 10 over 6 ben ik hoor.
0: Nou, dat is perfect, mam.
2: Ja.
0: Want half 7 moeten we erin. Ik heb wel een heel lekker taartje voor je als je hier bent.
2: Ja, ik hoef geen taartje meer.
1: Ik vind het echt absurd dat hij zo'n ondankbare kleuter
0: aan... Nee, mam, dank je wel. En de luisteraar is je ook heel dankbaar hiervoor.
2: Maar Wef, kan je niet gewoon gaan zingen?
1: Ja, dat vond ik dus ook al. Vroeger deed je dat toch wel, die covers? Maar pak je dat weer niet even op, joh?
2: Ik ga nog
0: 20
2: minuten, moet ik gaan.
0: Oké, nou, tot zometeen, mam.
2: Waar kan ik parkeren? Daar?
0: Voor de deur, knipperlicht, we komen naar buiten met taart en al.
2: Oké, is goed.
0: Nou, echt super lief, mam. Dankjewel.
2: Ja, het is dat je jarig bent natuurlijk. Eerst hoefde je niks voor je verjaardag. Toen was het een dekbed voor je bed. Nou, oké. Toen heette het bij Ketch eten. Toen was het een bosse bol. Toen was het nog een broodje met biefstuk. En nu moet ik ook nog je USB gaan brengen.
1: Noordin!
2: Volgend jaar sla ik je verjaardag over. Vind je dat?

voor die dik, best koppig. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossig. Konjo, ze zegt maar atje tabo dan mi donjo. Niet jij bij de darbo, man dabo sonjo. Voel je waistline, ze wil zitten op mijn visie, noem het FaceTime.

0: hermano's. Ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor vijf donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
2: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.

0: zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
1: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: It's complicated met Jay en Mahi.

0: je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis. Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor 0 euro. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis boekhouden.

0: op Phonics.nl of in de gratis NPO luister-app.
1: Phonics. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
3: Wat is er gebeurd?
4: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
3: Tina.
2: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
5: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja. Weet hoe dat...
6: Kijk.
2: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS 3. Er is iets meer bekend over de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord. Om 3:00 vanmiddag is daar iemand op een druk terras doodgeschoten. Een getuige zegt tegen de krant Het Parool dat de schutter een loslopende hond bij zich had en daarover ruzie kreeg met iemand op dat terras. En de man met hond zou toen hebben geschoten. Het gebeurde allemaal op de NDSM-weer vanmiddag in de buurt van de aanlegplek van de Pons naar Amsterdam Centrum. En het was dus ook druk op dat terras en veel mensen hoorden het gebeuren.
1: We heard that there were gunshots and I kind of wandered over here to see what was going on and saw a man standing outside the restaurant yelling into the restaurant and apparently he threw his gun in the water. En he was just standing there, kind of waiting for something to happen.
2: Ja, hij is geweldig meegegaan. Hij heeft zich helemaal overgegeven aan de politie. Ik vind het heel vervelend, want de pont gaat niet meer varen. Dus ik moet terug naar huis. Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk.
0: De man die je dus in het begin hoorde zegt dat de schutter zijn wapen in het water heeft gegooid. En op beelden op de website van AT5 is te zien hoe de man iets later, de verdachte, zijn handen in de lucht doet en door 2 agenten tegen de grond wordt gewerkt en is opgepakt. Een Amerikaanse vrouw die eerder zei dat ze is verkracht door Jay-Z en P. Diddy zegt nu dat ze dat verhaal verzonnen heeft. De vrouw beweerde dat ze als meisje van 13 was gedrogeerd en misbruikt na de MTV Awards. Ze spande een rechtszaak aan, maar zegt nu dat ze nooit in de buurt is geweest van de twee celebrities. Jay-Z zei zelf eerder al na die beschuldiging dat het verhaal onzin was. De politie is eindelijk klaar met zoeken naar wapens en bewijzen in Overasselt. In dat dorp in Gelderland trok een paar weken geleden een grote groep gewapende mannen over straat. Ze schoten een beveiliger dood bij het huis van een bekende drugscrimineel. In de uren en dagen daarna werden er in het dorp meerdere wapens en andere verdachte spullen gevonden. En nu, bijna een maand later dus, is de zoekactie klaar. En zoals verwacht staan er lange files vanwege de afsluiting van de Merwedebrug. Die brug is onderdeel van de A27 en hij blijft tot maandagochtend dicht vanwege werkzaamheden. Deze mensen proberen via kleine tussendoorweggetjes die files te ontwijken, maar zijn ook helemaal vastgelopen.
3: Ik heb ook de routeaanwijzing gevolgd. Ik werd toen via een veerpont gestuurd, daar een tijdje vastgestaan. Toen dacht ik eieren voor mijn geld te kiezen en nu hier beland. Het is wat het is, ja.
4: Ja, erg. Je zit al zeker 45 minuten hier in dit klein straatje aan te sluiten. Ik wil dus de snelweg op, wil de A2 op. En mijn navigatie leidt mij om deze binnendoorroute. Maar toch geen succes.
0: Gaan we het weten hoe vanavond overal zonnig en droog. Morgen een wat grijzere dag met kans op regen bij een graad of 21.
5: Hey, is het allemaal ontslagen worden omdat je naar Funnix luistert? Zometeen bellen we met iemand waarbij dat is gebeurd.

0: En je zou maar ontslagen worden omdat je naar Funnies luistert. Yeah.
1: Nordin en Web.
2: Is toch te lijp voor woorden? Dit is gewoon
3: ik kon
2: echt
3: het
2: waar.
3: Niet geloven. Ik dacht echt dat het clickbait was. Dat het gewoon nep was. Maar er is dus echt een TikToker, Demi Nala. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ze had dus een bijbaantje. En ze merkte al op dat bijbaantje dat haar manager haar heel erg irriteerde. Dus alles wat ze deed was niet goed. Dus die manager zei dus een keer van, hey, wil je langer blijven? Deed ze ook weer gewoon buiten haar werktijden om. Continu werd ze geïrriteerd. En ineens hoort ze dat ze niet meer hoeft terug te komen. En zei ik, ja, maar hè, hoe dan? Wat is dan precies de reden? Nou, vaag, hoorden ze dus opeens dat het was omdat ze Funnies had opgezet.
2: Wat?
3: Ja, als radiozender.
2: In de zaak of zo?
3: Ja, het was een bowlingbaan.
2: Ja, dus?
3: Ja, dus, daar draai je toch gewoon muziek? Dat is toch absurd?
2: Ja, ik vind het wel, ja, we hebben haar geprobeerd te spreken. Het is niet gelukt, want ik dacht dat we met haar gingen bellen. Dat zei ik net. Dus excuses, foutje aan mij. Ja, ik wil het wel gewoon even over die baantjes hebben. Ik vind het echt bizar dat zij gewoon ontslagen is omdat ze naar Funnies luistert.
3: Ze was echt nog wel een jonge meid ook destijds.
2: En sowieso shout-out naar jou en iedereen die Funnies op zijn werk pompt. Als jij dit pompt op je werk, een dikke shout-out naar jou. We zijn gewoon een community. En
3: wat boeit dat nou weer? Het is toch gewoon muziek? Muziek is toch muziek? Maar het deed me wel denken aan mijn bijbaantje, die ik toen destijds echt super
2: dat is
3: hard nodig
2: een
3: had.
2: Van wanneer je ontslagen bent.
3: Ja. Ik werkte namelijk ook op een plek. En aan het einde van de avond moesten we altijd onze tas laten controleren. Omdat mensen daar tafels kochten. Klinkt een beetje raar. Maar je mocht nooit.
2: Deel werkte je toch?
3: Nee. Je mocht nooit het fooi mee naar huis nemen. Nee, ik werkte op evenementen.
2: Als?
3: Ja, ik deed verschillende dingen. Van kassa tot artiestenbegeleiding tot de tafels. Nee, ik deed dan niet de flessen en zo. Dat vond ik een beetje te zwaar. Dat is best wel zwaar, hè, zo'n bak en zo tillen. Dat is echt zwaar. Ga dat maar de hele avond doen. Oké, aan het einde van de avond, ik ging weg. Ik ging naar huis. Volgende dag app ik mijn manager van, hey, hoe laat moet ik volgende week starten? En toen kreeg ik dus een bericht, hey, je hoeft niet meer terug te komen. Toen zei ik, hey, hoezo dan? Toen zeiden ze, ja, er gaat dus rond dat jij fooi hebt meegenomen. Toen zei ik, ja, dat is niet waar. Ik heb mijn tas zelfs laten controleren. En toen zeiden ze, ja, wel, je hebt het in je titel gestopt. Toen zei ik, hè, is er bewijs van? Ik heb dat niet gedaan. En toen zeiden ze, ja, nee, ja, je hoeft gewoon niet terug te komen.
2: Dus jij bent ontslagen omdat er een roddel
3: rondging van fooi, ja. Van fooistelen.
2: Dat je fooi gestolen zou hebben. En dat je het bij je borsten gestopt had.
3: Ja, dat is toch insane?
2: Dat is best wel insane. Misschien zit je te luisteren en ben jij ook wel een keer ontslagen. Laat het even weten in de NPO Luisteren waarom jij niet meer terug hoefde te komen op je werk. Don't know who's been gassing them up.

0: En wat is de reden dat jij ook bent ontslagen? Een van onze luisteraars die heeft het gedaan met de dochter van de baas. Hoe dat zit, dat ga ik je zo meteen vertellen.
1: Nordin en Wef.
0: Maar even nog even, wat is er nou nog meer binnengekomen, Wef?
2: Ja, absurd. Jessin zegt, ik werd ontslagen omdat ik weigerde mijn pauze over te slaan. Ze zeiden dat ik niet flexibel was. Bro, ik had gewoon honger.
0: Ja, het is echt schandalig dat mensen daarvan ontslagen kunnen worden. Yara die zegt, mijn eerste bijbaantje ontslagen omdat ik een broodje meenam dat anders weggegooid zou worden. Ze deden alsof ik een kluis had leeggehaald.
2: Jeetje. Maar er is eentje die wel een beetje heeft gewonnen. Van alle dingen die je zeg maar kan benoemen om ontslagen te worden.
0: Ciao, Ricardo. Als je ooit deze naam hoort, dan weet je als je dochters hebt niet aannemen.
3: Goedenavond. Ja, ik heb de dochter van mijn oude werkgever op mijn werk. Zit, wiep, wiep. Dus ja, die is achtergekomen en werd ik gebeld. Ja, maar je hoeft niet te komen. Ja, dat is te laat. Dat heb ik ook al gedaan. Ik ben al klaargekomen.
2: Nee. Nee. Oh, wat erg. Oh. Oh, ik heb dan gelijk zo. Ik wil weten waar was dit welk bedrijf. Oh, wat ernstig.
0: Ik probeer te bellen, maar hij neemt niet op. Maar,
2: oh, wat ernstig.
0: Maar besef even, je hebt een dochter.
2: Iemands dochter wordt gewoon even geplopt gewoon op kantoor.
0: Wordt gewoon geplopt. Op het kantoor en je belt die guy om te zeggen je hoeft niet meer terug te komen en je krijgt als antwoord.
2: Ja, dat hoeft niet. Ik ben al gekomen. Oh, wat erg. Dit is echt mijn aller...
0: Ik ben in shock. Ik ben in shock en dat gebeurt niet vaak. Ik werk nu, 7 jaar bij Funnies. Ik heb alles wel gehoord, maar de dochter van de baas pakken op kantoor of op de werkvloer, dat is wel wild.
2: Dit is wel heel wild. Jij wou ontslagen worden.
0: Ja, ik heb wel een keer in de keuken gewerkt, maar dit ook is gebeurd trouwens.
2: Wat?

0: Noorden en Web. Voel je al een beetje jarig
1: voor? Ik voel
0: me
1: ontzettend jarig vandaag. Ja? Ik ben verrast met de slangen. Mijn moeder is in de studio, ja. Mam, gezellig dat je er bent. Om welke reden, zegt mijn moeder? Ik was mijn USB-stick vergeten en mijn moeder is zo lief om helemaal uit Den Haag naar Rotterdam te rijden in de spits om nog eventjes die USB-stick te brengen, zodat het feestje helemaal compleet kan zijn.
0: Ja, want je gaat straks even een birthday setje draaien.
1: Ja, ik ga even een birthday setje draaien. Ik draai vanavond ook in Rotterdam, in Thalia. Dus mensen die willen komen, kom gezellig langs. Het ding is alleen, ik wil gewoon even energy. Ik wil gewoon even
0: good vibes.
1: Maar echt wel dat die speakers gewoon even uit de auto gaan klappen. Dus ik heb mijn remix klaargezet. Ik heb wat nieuwe remixen ook die ik erin ga brengen. Hard. Wat bubbling remixen, wat bubbling core shit, bouillon shit. Dit wordt wel gezeik.
0: Ik heb er helemaal zin in, hoor. Ja, zeker nog, in nieuwe releases.
1: Nog, ik denk dat het over 5 minuutjes stap ik achter de ones en twos. En dan gaan we gewoon even kantelen hier.

0: De Birthday Boy staat klaar achter de draaitafel om jouw avond compleet te maken. Nordin, let's go!
1: Soulja Boy, tell me.

Ben jij Noordin die de hele dag roept, ik heb geen zin? Of ben jij Noordin met twee scoops erin en breekt jij de tijd?

0: dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal at 360community.nl.
1: GoFan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
3: Wat is er gebeurd?
4: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
3: China.
2: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
5: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
6: Ja, kijk.
2: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
7: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Zet je schrap voor comedy van wereldklasse. Mo Gilligan, de Britse sensatie, komt naar Rotterdam en Amsterdam. Op 15 oktober in Rotterdam, op 16 oktober in Amsterdam. Dus, zin in een avond keihard lachen? Regel je tickets via mojo.nl/Mo Gilligan.
7: Ook voor herfinanciering, mogelijk.nl.
9: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
10: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
9: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
11: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
12: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal Worstenbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
13: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
14: It's Complicated met Jay
15: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
14: Elke week geven wij antwoord op een complicated...

0: phoenix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phoenix.nl/vacatures.
3: Paradijs, een keiharde actiefilm.
4: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
3: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
5: Wie de fuck is die gast?
3: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
6: Is dit een Afro-vibes? Check dan nu Phoenix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phoenix Afro. Luister op phoenix.nl of in de gratis NPO-luisterapp.
7: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
8: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een New York-staalbodem, een dunne Italian-bodem, yeah, of met een zuurdesem-staalbodem. New York Pizza.
9: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
0: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
0: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui en warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Imani. Een hele goede avond, je bent ingetuned bij Imani Invite. Zometeen hoor je All To You, maar eerst Aira Star door je speakers.

0: Ibanix.
1: Imani invites.
2: Your girl is weer back. Je bent ingetuned bij de allergezelligste pre-party van je vrijdagavond. En tegenwoordig ben ik hier gewoon 3 uur om je helemaal klaar te stomen voor vanavond. Als je het nog niet had meegekregen, Imani Invites is van vrijdag en zaterdag verhuis naar alleen de vrijdag. Maar wel gewoon gezellig, een uurtje langer. En het laatste uurtje ga ik een mix voor je draaien, dus ik heb er super veel zin in. En waar ik ook heel veel zin in heb, is mijn feestje vanavond. Als je het misschien hebt meegekregen op mijn socials, ik ga vandaag voor het eerst een feestje organiseren in Mono. En ik ben gewoon echt een beetje zenuwachtig. Ik ben nooit zenuwachtig. Ik heb op Tomorrowland gedraaid. Ik heb op de gekste plekken gedraaid, gestaan, mensen ontmoet. En dat vind ik allemaal niet spannend. En dan nu ga ik een feestje organiseren. En dan denk ik echt, oh my god. Maar het is eigenlijk denk ik gewoon excitement. Want het gaat super gezellig worden. Voor alle baddies die aan het luisteren zijn. Als je niks te doen hebt, you know where to be. Mono is sowieso the place to be vanavond. En zometeen schuift er dus een echte baddie helemaal vanuit de UK bij mij aan. Ze staat ook op de line-up van mijn allereerste Vissa. Wie dat is, dat hoor je zometeen. Maar eerst nog muziek. Jade Lauren hoor je nu.
3: Jade Lauren.
4: Hi, dit is Jade Lauren.
3: GGZ.
4: Your city?

0: Balvin en Willy Will I Am door je speakers. Imani in Vibes. Ja, vanavond is het dus tijd voor mijn allereerste Vissa Bimbo Beats in mono. En voor deze hele speciale eerste editie heb ik dus alleen maar baddies uitgenodigd om je te blessen met heerlijke muziek. Maar ik dacht, weet je, laat me je alvast een voorproefje geven van vanavond. Dus ik heb één van die baddies die op de line-up staat, die heb ik uitgenodigd. And she came all the way from the UK. Give it up for Amber! Welcome.
1: Thank you.
0: I'm so excited to have you tonight.
1: Yeah, I'm excited to be here. I'm really excited to party tonight and see the baddies.
0: I love it. Is it your first time DJing in the Netherlands?
1: No, I've played in Amsterdam before. I've never played in Rotterdam.
0: Ooh, you're gonna love Rotterdam, honestly.
1: I'm getting the vibes already, so I'm really excited.
0: Period. I love it. Hey, you've been DJing for over 10 years already.

0: slideshow. JR, J Koppig en Hekje 3-1. En je bent natuurlijk aanwezig op de allergezelligste pre-party van de avond.
1: Phonix. Ibani invites.
0: Ja, elke vrijdagavond kan ik natuurlijk niets anders dan jou gewoon goed zetten met de hardste DJ's om je avond goed mee te beginnen. En vanavond heb ik een echte baddie voor je geregeld, all the way from the UK. Vanavond staat ze op mijn feestje Bimbo Beats in Mono, maar ze gaat je hier alvast een voorproefje geven. Dus ik zou zeggen, zet je volume alvast op standje 100, 'cause we finna turn up, let's go!

0: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: Tina.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van Tina, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
2: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja? Weet je wat?
3: Kijk.
0: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: It's complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is complicated.
6: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix kanalen.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: erin of doneer. Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
1: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Hermano's. Ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
3: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
6: Paradijs, een keiharde actiefilm.
7: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
6: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
8: Wie de fuck is die gast?
6: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
1: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
0: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. Politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer zelf over.
2: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
0: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Imani, je bent ingetuned bij Imani in Fouts.
4: In Fouts?
3: In Fouts! Your new IRA starter speakers.

0: R&B shit. Henkie T en KM door je speakers.
1: Phonix.
2: Imani Invites.
0: Ja, je bent nog steeds ingetuned op het gezelligste feestje op je vrijdagavond. En ik heb nog heel veel meer mensen uitgenodigd op deze pre-party. En de man die nu bij mij is aangeschoven, die heeft TikTok helemaal unlocked de afgelopen tijd. Hij heeft miljoenen views, tienduizenden video's en iedereen was aan het wachten op deze tune. En vandaag

0: Ja, baddies in Belgica. Give it up for Issa.
1: Goedenavond, hele goedenavond.
0: Leuk dat je er bent.
1: Thanks for having me ten eerste, ja.
0: Is dit jouw funnix-primeur?
1: Dit is mijn debuut.
0: Wow.
1: Mijn debuut, ook in Nederland is mijn debuut. Dus ja, man.
0: Nou, ik voel me vereerd dat het bij mij is.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Ja, ik zei het al net. Je gaat helemaal kwijt op TikTok. Die sound gaat super hard.
1: Gek.
0: Hoe is dit opeens tot stand gekomen? Want het voelt heel erg opeens.
1: Weet je waarom? Omdat het ook opeens is. Daarom eigenlijk. Nee, het was een ochtend. Ik had een lange sessie gehad. En een ochtend dacht ik van oké, laat mezelf ook een liedje maken. Heb ik dat gedaan. Een liedje gepost. Daarna meteen. Trein naar huis genomen. En toen was het meteen viraal gegaan. Ik had niks door.
0: Ik was
1: doorgegaan. Ja, ja.
0: Maar je had dus daarvoor niks gepost ooit van muziek, zeg maar.
1: Jawel. Jawel,
0: dat
1: jawel.
0: Wel.
1: Maar ik was niet heel zeer actief. Dus het kan wel uit de lucht vallen deze.
0: Ja, zo zie je maar weer. Dat die algoritmes gewoon opeens, gek. Wanneer je het niet door hebt.
1: Klopt.
0: Ga je gewoon super kwijt, zeg maar. En ik had ook gezien dat de fans, zeg maar, in jouw comments je ook echt props geven. Want je hebt ervoor gekozen om hem heel snel uit te brengen. Hij is pas 2 weken oud. Ik denk dat veel artiesten er wel voor kiezen om, zeg maar, dan een tune te teasen. En dan, je weet toch, ze zien dat het soort van aanslaat. Mm-hmm. En dan gaan ze het nog even uitmelken, je weet toch? Ze laten de fans wachten. Maar je hebt eigenlijk heel snel geschakeld. Waarom dacht je van, ja, dit is, zeg maar, voor mij de juiste aanpak?
1: Heel bewust. De comments waren heel hard aan het pushen. Het moet snel uitkomen. Het moet snel uitkomen. Constant, elke dag. De liedje is al uit en mensen commenten dat nog steeds. Dat die liedje moet uitkomen.
0: Serieus?
1: Serieus, ja.
0: Dus jij moeft gewoon sneller dan het algoritme eigenlijk?
1: Zeker.
0: En hoe kwam je er dan achter dat die sound viraal ging? Wat was dat moment dat je, zeg maar, je telefoon opendeed en dacht, wow.
1: Ja, de views natuurlijk. De views, normaal ben ik niet zoveel views gewend. En dan zie je opeens vanaf de ochtend, het was in de ochtend gepost, hè, rond 8 uur. Zie je opeens dat het oploopt naar 100.000. De eerste keer dat ik dat heb gehad, is wel oké. Gaat het naar een halve ton. Ik bedoel een halve M, halve miljoen, 500.000.
0: Zo
1: ja, meer de cijfers. En toen mensen gingen ook erop video's maken en al die dingen.
0: Ja, dus het werk deed ook uiteindelijk zichzelf al door mensen die allemaal video's erop gingen maken.
1: Klopt,
0: en ik denk,
1: klopt. Dansjes.
0: Ja, dat is ook top, hè?
1: Dansjes, ja.
0: Wanneer mensen een choreo op een gegeven moment hebben op je tour.
1: Game changer.
0: Dat echt, het is echt klaar gewoon. En ik had dus ook begrepen dat hij dus eerder dan vandaag al even op Spotify stond. Hoe was dat precies gebeurd?

0: er dan een tune te teasen. En dan, je weet toch, ze zien dat het soort van aanslaat. Mm-hmm. En dan gaan ze het nog even uitmelken, je weet toch? Ze laten de fans wachten. Maar je hebt eigenlijk heel snel geschakeld. Waarom dacht je van, ja, dit is zeg maar voor mij de juiste aanpak?
1: Heel bewust. De comments waren heel hard aan het pushen. Het moet snel uitkomen. Het moet snel uitkomen. Constant, elke dag. De liedje is al uit en mensen commenten dat nog steeds. Dat die liedje moet uitkomen.
0: Serieus?
1: Serieus, ja.
0: Dus jij moeft gewoon sneller dan het algoritme eigenlijk?
1: Zeker.
0: En hoe kwam je er dan achter dat die sound viraal ging? Wat was dat moment dat je zeg maar je telefoon opendeed en dacht, wow.
1: Ja, de views natuurlijk. De views, normaal ben ik niet zoveel views gewend. En dan zie je opeens vanaf de ochtend, dat was in de ochtend gepost, hè, rond 8 uur. Zie je opeens dat het oploopt naar 100.000. De eerste keer dat ik dat heb gehad, is van oké, gaat het naar een halve ton. Ik bedoel een halve M, halve miljoen, 500.000.
0: Zo,
1: ja, meer de cijfers. En toen mensen gingen ook erop video's maken en al die dingen.
0: Ja, dus het werk deed ook uiteindelijk zichzelf al door mensen die allemaal video's erop gingen maken.
1: Klopt,
0: en ik denk,
1: klopt. Dansjes.
0: Ja, dat is ook top, hè?
1: Dansjes, ja.
0: Wanneer mensen een choreo op een gegeven moment hebben op je tour.
1: Game changer.
0: Dat echt, het is echt klaar gewoon. En ik had dus ook begrepen dat hij dus eerder dan vandaag al even op Spotify stond. Hoe was dat precies gebeurd?
1: Ja, zoals je net zei, mensen gingen mij pushen. Mensen konden zo hard niet wachten dat mensen hebben geknipt en geplakt.
0: Nee!
1: En het hebben geüpload op Spotify.
0: Kan dat?
1: Dat kan zeker. Het is eraf gehaald, 2 maal.
0: Ah.
1: Zeker gebeurd.
0: Ja. Dus mensen hadden echt geen geduld gewoon.
1: Inderdaad, ja, ja, ja.
0: Maar hij is vandaag eindelijk de wereld in.
1: Mm-hmm.
0: Hoe voel je daarbij? Hoe zijn de reacties tot nu toe?
1: Heel positief.
0: Ja?
1: Ik heb zelf niet ook, ik kan zien hoeveel streams ik krijg nu vanaf vandaag. Dus ik zit nu al op boven de 2 ton.
0: Wauw.
1: Dus vanaf 12 uur uit, dus het is een beetje overrompelend.
0: Dat snap ik.
1: Ik heb het beseffen niet helemaal, want ik was eigenlijk niemand en nu opeens iemand.
0: Ja.
1: Heel gek. Gek voor woorden eigenlijk.
0: Ja, maar is je gegund. Het is
1: dankjewel, je echt gegund.
0: Echt super nice. En ik dacht, weet je, aangezien die tune nu ook uit is,
1: mm-hmm,
0: laten we hem gelijk hier op Funix voor het eerst draaien. En het is aan jou om hem aan te kondigen.
1: Oké, geen voorbereiding voor deze. Well, let's get it. Iedereen die luistert, mijn naam is Issa. Paddy's in Belgica. Out now op Spotify, elke platform. Draai hem als je wilt dansen. Draai hem als je leuke tijd wil hebben. Deze liedje is voor jullie.

0: hebt iemand meegenomen.
1: Ja, niet zomaar iemand, hè.
0: Vertel.
1: Ja, man. Niet zo'n Belgica. Belgica. Ik heb België meegenomen.
0: C7. Wow.
2: Yes, 7-7, Mali City.
0: Welkom, C7.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er ook bent. Hey, ik had het net ook al even met Issa erover. Die man heeft TikTok helemaal onlok.
2: Thanks.
0: Maar jij bent laatst ook helemaal viral gegaan met je Lamine freestyle. Ik heb wel het gevoel dat jullie de TikTok-code... Jullie hebben hem gecrackt. Wat is jullie geheim?
2: Wat is jouw geheim, Issa?
1: Mijn geheim heb ik net al verteld, hè?
2: Nee, want ik wil jouw geheim ook weten. Dus
0: maar eigenlijk
2: mijn
0: niet eens
2: weten,
0: echt. Want je zei gewoon van... Ja, ik ging gewoon het uploaden.
1: Oké, moet ik heel eerlijk zijn? Moet ik heel eerlijk... Ja. Je moet gewoon vrouwen aanspreken in de TikTok in jouw teksten. En dan gaat alles viraal gaan.
0: Ja, dat is het wel
1: ongefilterd.
0: Zo, hè?
1: Klopt, ja.
0: Maar ook in live. Als de vrouwen blij zijn, dan is iedereen blij.
1: Klopt, ja. Klopt.
0: En hoe is dat voor jou, C7?
2: Ik weet niet, man. Ik post gewoon... En het gebeurt, snap je wel? Zolang dat de track hard genoeg is, dan geloof ik erin. En dan.
1: Klopt.
2: Ja man, dan gaan we door.
0: Maar je hebt dus niet een bepaalde strategie of zo daarachter?
2: Nee, niet per se. Misschien even een tijdje niet posten op TikTok dat de mensen me missen. En dan post ik wel, snap je wel?
0: Dat loef ik wel. Gewoon denken van, weet je, jullie waarderen mij niet op TikTok.
2: Snap je wel? Exact dat.
0: Dan ga ik even weg. Dan gaan jullie zien wat jullie missen.
2: Klopt.
0: Vind ik wel een goede strategie. Hey, en Issa, ik heb dus ook gehoord dat jouw label jou letterlijk heeft opgesloten toen je tracks
1: had. Oh, wow. Waar heb je dit gehoord?
0: Ik heb inside info, weet je.
1: Ja, klopt. Niet zomaar. Ik ben echt 3 dagen lang... daar opgesloten. Ik mocht niet naar huis gaan.
0: Oh,
1: ik moest dezelfde kleding aandoen. Ik moest scherp blijven.
0: Oh my god.
1: Ja. Ik moest scherp blijven. Ik weet niet of je Efra de Plug kent van Soundplug.
0: Oh ja.
1: Ja, dus hij begeleidt mij heel erg. En hij zei, Issa, je moet nu blijven. Jij kan niet weggaan. Je moet paraat staan. Dus daarom stond ik daar.
0: Maar paraat staan voor wat? Om die tune af te maken? Of een nieuwe tune te maken?
1: Nee, de tune was al af. Nee, afgelopen 2 weken voelt als 3 dagen. Naar shoots, interviews, dit en dat. Al die dingen, video's maken. Ah, zoveel.
0: Ja, je bent zeker TikToks on the go, zeg maar. Heel de tijd aan het maken.
1: Goed, tot de dag van nu. Kijk waar ik ben.
0: Ja, je hebt het wel echt geregeld.
1: Klopt.
0: Love

0: gesolliciteerd. Dus het heeft zeker gewerkt dat je label je heeft opgesloten.
1: Leuk om te horen, ja.
0: Ja, toch? En CS7, als ik op jouw Spotify kijk, dan zie ik eigenlijk alleen maar releases van 2026.
2: Klopt.
0: Hoe lang ben je al bezig met muziek?
2: Een klein jaartje. Eigenlijk 6 maanden. Weet je toch?
0: Wow.
2: Ja, het is snel gegaan.
0: Dat is echt crazy gewoon. Dat is voor jullie allebei gewoon echt...
2: Heel nieuw.
0: Ja, gewoon echt zo snel gaat. En dat het ook gewoon ook gelijk echt de vruchten afwerpt, zeg maar.
2: Klopt.
0: Voelen jullie dan nu ook een bepaalde pressure of zo? Omdat je dan nu in één keer zo hard gaat dat het is van... Oké, je weet toch, hoe gaan we dit nu zeg maar doorpakken?
3: Ten eerste, we zijn Belgen. Ik kom uit België. Dus voor ons is het de druk anders.
0: Ja?
3: We ervaren die druk niet als in Nederland. Dus ik voel niet echt druk, want we zijn op onze eigen dingen.
2: No cap.
3: Dus qua druk, heel kalm en collective.
0: Ja.
2: Je bent humble, hè? Er is ook niemand echt harder dan ons. Dus voor wat zouden we druk?
3: Energy.
2: Kom maar.
0: Jullie zijn een goede balans met z'n tweeën.
3: Natuurlijk.
0: Ja, I love to see that. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook wel gewoon de beste approach. Om gewoon het over je heen te laten komen. En toch, jullie hebben het al 1 keer laten lukken. Dus jullie gaan het vast ook nog 2 keer, 3 keer, 4 keer, Lex. 5 keer laten lukken, toch?
3: En 6 keer. Not.
0: Ja. Hey, C7, we hebben net Issa's tune gedraaid. En nu dacht ik, weet je, laten we jouw nieuwe tune ook gelijk draaien. Nu je hier toch bent. En ik dacht, weet je, de stage is all yours. Je mag hem aankondigen.
2: Hi man, we gaan nu jumpen in die topfit C7. Nieuw release, kom maar.

0: Minimum Fresh NKM door je speakers.
1: Funny. Imani en Vice.
0: Ja, en van de ene man die viraal gaat op de socials, gaan we door naar de andere. Want de man die hier is aangeschoven, die kennen we allemaal door zijn leuke persoonlijkheid. Maar binnenkort gaat hij ook gewoon keiharde sets draaien als DJ. En dan heb ik het over de one and only Rodney. Welkom Rodney.
2: Hey, dankjewel.
0: Hey, superleuk dat je er bent.
2: Dank je.
0: We kennen jou natuurlijk allemaal van jouw leuke content. Maar ik zag dus dat je gewoon helemaal bent begonnen met draaien. Waarom wilde je DJ worden?
2: Ja, klopt ja. Waarom ik DJ wilde worden, dus het begon allemaal bij Palmundo toen ik daar was. Ik zag heel veel DJ's daar draaien dat ik dacht, hey Rodney, daar kan je ook aan beginnen.
0: Ja.
2: En ik zag ook een één dansende DJ dat ik dacht, Rodney, dit is jouw moment. Jij kan het combineren met je content.
0: Ah,
2: dus zo eigenlijk.
0: Maar ga je er ook bij dansen dan?
2: Tuurlijk.
0: Ah.
2: Moet wel, ik ben een smaakmaker.
0: Ja, ik heb echt heel veel blitse dansmoves van jou voorbij zien komen op de feestjes. Dus als
2: zeker,
0: je dat kan combineren met het draaien, dan is dat natuurlijk wel superleuk om te zien.
2: Dank
0: Want
2: je.
0: Ik heb het ook begrepen dat je dus een groot voorbeeld hebt van hoe je het wil aanpakken als DJ. Wie is jouw voorbeeld?
2: Ja, wie mijn voorbeeld is, dat is Robin Roxette.
0: Oh.
2: Dus eigenlijk ben ik de mannelijke Robin Roxette dan.
0: Precies.
2: Zeker Robin Roxette 2.0. Hoe zij als DJ danst, is dit eigenlijk de Rodney die hem daarnaast mee danst.
0: Oké, dus het is vooral zeg maar het aspect van het dansen, zeg maar. Wat je dan heel cool vindt wat zij doet.
2: Ja, zeker.
0: Wat leuk. En je wilt dus ook heel erg gaan focussen op Latin muziek. Waarom heb je voor Latin gekozen?
2: Ja, weet je dat? Waarom ik voor Latin heb gekozen is, ik verdiep me heel erg in het Latin cultuur. En aangezien het ook over Latin gaat, voel ik me ook van binnen ook een Latino ook. Dus eigenlijk half Colombiaans, half Mexicaans ook.
0: Oh!
2: Vandaar dat ik ook soms een Latino-emotie kan hebben.
0: Ja, precies. Ja, want jij hebt mij ook vandaag. En toen zei je, hey, hola Imana. Imani, ¿cómo estás? Ik dacht, oké, Rodney.
2: Ja, klopt, ja.
0: Wat goed, je bent helemaal international.
2: Ja, zeker. Echt in een Latino mijn gevoel.
0: Ja, toch?
2: Zeker.
0: En ja, hopelijk ga je binnenkort ook internationaal met de boekingen. Ik heb gehoord dat je de eerste paar boekingen al binnen hebt. Waar ga je binnenkort allemaal draaien?
2: Ja, waar ik allemaal binnenkort ga draaien. Het is niet een populaire plek zeg maar het is wel mijn boekingen die ik krijg om daar mijn ervaringen op te doen.
0: Ja.
2: Om het mee te nemen, want het is in de toekomst wel mijn droom om als DJ bij een Palmundo op te treden als dat nog bestaat.
0: Oh ja, wat failliet hè?
2: Ja, klopt. En dat heeft me heel veel pijn gedaan, ja, waardoor ik echt een traantje moest achterlaten.
0: Echt
2: dat
0: waar?
2: Ik dacht, nee, Palmundo, waarom? Waarom gaan jullie weg?
0: Ja, dat is wel stom. Vooral als je dat echt als inspiratie zeg maar hebt gezien.
2: Zeker.
0: Dan hoop ik voor Palmundo en ook heel erg voor Rodney dat Palmundo gewoon terugkomt.
2: Precies.
0: En dat jij daar gewoon staat op de main stage. Gewoon.
2: Daarom.
0: Ik ga het iedereen gewoon even laten zien wat DJ Rodney, of wat is ook alweer je artiestennaam?
2: Mijn artiestennaam, er is wel wat gedoetjes gekomen. Het was eerst DJ R Latino.
0: Ja, is dat het niet meer?
2: Heel veel mensen hadden gestemd dat het toch DJ Rodney Lawrence moet zijn. Maar het liefst had ik zelf gewild DJ Rodney Llorente. Wat ook heel erg op Rodney Lawrence lijkt. Dus Rodney Lawrence, Rodney Llorente.
0: Ah, een beetje met die Latino spice.
2: Ja, klopt. Ja,
0: het is misschien ook wel slim om inderdaad je eigen naam erin te verwerken.
2: Zeker.
0: Dat mensen gewoon weten van, oh ja,
2: daarom,
0: dit
2: maar
0: is
2: dat,
0: Rodney.
2: Maar dat ga ik in de toekomst zo veranderen. Dat het DJ Rodney Llorente gaat worden.
0: Oh, ja precies. Maar alles, je weet toch?
2: Zeker, stap voor stap. Zeker.
0: Ja, dus dat komt wel. Hey, zometeen ga ik met jou verder kletsen.
2: Okay.
0: We gaan eerst wat muziek draaien.
2: Is goed.
0: Maar ik ga zometeen ook jouw DJ skills testen.
2: Okay.
0: Ben je ready?
2: Ik ben zeker ready.
0: Ja, zometeen meer, maar eerst Idali, Lil Kleine en boef.
3: Ja, het is een paar minuten en dan is gewoon de hele talk over pauze. Ja, ik vond het wel heel heftig.
4: Babaka, die is 1600. Schatje, ik ben echt

0: and Vibes.
1: Je bent nog steeds bij de gezelligste pre-party van, ja, van niks, van eigenlijk van de wereld. Dat bepaal ik gewoon even. Ben jij ingetuned met alle gezellige gasten? En vanavond ben ik met een superster in de building. En dat is niemand minder dan Rodney. Of moet ik zeggen, DJ Rodney.
2: DJ Rodney.
1: DJ Rodney.
2: Ja, DJ Rodney Lawrence.
1: DJ Rodney Lawrence in de building. Als je het net gemist hebt. Rodney die is dus begonnen met draaien. En ik dacht, weet je, misschien is het leuk als we een soort van jouw hele journey als DJ zijnde een beetje gaan volgen hier bij Phonix. Ik heb dus een kleine challenge voor je, zodat we je progress goed kunnen bijhouden. Kunnen we even zien waar je nu staat?
2: En dan, ja, is goed.
1: Over een aantal maanden, dan kom je weer langs.
2: Ja.
1: En dan gaan we kijken van, oké, hoe zijn je skills vanaf nu?
2: Oké.
1: Okay. Tot een aantal maanden verder verbeterd, zeg maar.
2: Oké. Okay.
1: En wat we dus gaan doen. Ik heb dus mijn USB gepakt en ik heb daar 2 random tunes voor jou geselecteerd. De eerste track die heb ik dus op een random moment voor jou klaargezet. En de tweede track die staat in het begin klaar. Nou, het is dus zometeen de bedoeling dat jij binnen 1 minuut deze 2 tracks smooth in elkaar overmixt.
2: Okay.
1: Ben je daar ready voor?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Oké, dan succes. Dan mag je nu naar de DJ booth lopen. En dan ga ik zo meteen de timer aanzetten. En dan ben ik heel erg benieuwd naar de DJ skills van Rodney Lawrence.

0: Nou, Rodney is weer onderweg naar de studio. Rodney. Wat gebeurde er?
1: Ik drukte per ongeluk op een heel hard knop, waardoor het ging.
0: Ja, ik hoorde het. En toen?
1: En toen dacht ik van, wat hoor ik? Oh, het is... Oh ja, toen dacht ik van, oh, het is doink wat ik hoorde.
0: Doink. Ach ja, weet je, het maakt ook helemaal niet uit, Rodney. Het maakt helemaal niet uit. We moeten allemaal ergens beginnen.
1: Ja, precies.
0: En we gaan gewoon alsnog over een paar maanden. En nodig ik je gewoon gezellig weer uit.
1: Okay.
0: En dan gaan we even kijken waar je skills op dat moment zijn.
1: Okay.
0: En ik denk gewoon, het is gewoon belangrijk nu dat je gewoon lekker veel gaat oefenen. En
1: precies.
0: Zoals je al zei, je gaat nu wat boekingen doen.
1: Ja.
0: Wat misschien niet de meest populaire plekken zijn.
1: Nee, klopt.
0: Maar het is gewoon belangrijk dat je gewoon
1: klein begint.
0: Precies, ervaring opdoet. En zo is iedereen begonnen. Weet je wel, ik heb in het begin ook heel veel boekingen voor gratis gedaan. Weet je wel, puur omdat je gewoon wil leren eigenlijk. Dus
1: precies.
0: Ik denk als je dat gewoon gaat doen en je daar lekker op gaat focussen en gewoon lekker gaat oefenen, dan gaat het helemaal goed komen. En dan staat
1: daarom
0: DJ Rodney Lawrence over een tijdje sta jij gewoon op de main stages.
1: Zeker, op Palmundo, dat is mijn grootste droom ook.
0: Daar gaan we vanuit.
1: Zeker, en bij Paros ook nog.
0: Ja, we gaan
1: zeker
0: het gewoon manifesteren. Over een paar jaar, dan sta jij daar.
1: Dat sta ik er.
0: Zeker, 100%.
1: Zeker.
0: Nou Rodney, ik vond het super leuk dat je er was.
1: Ik ook.
0: En ik zie je vast wel weer snel voorbij komen op een gezellig feestje, toch?
1: Tuurlijk.
0: Ja. Nou, als je nu aan het luisteren bent, zometeen tune je in bij Freddy Moreira. Maar nu nog, helaas, door je speakers.

0: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: China.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
3: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet
4: kijk.
0: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: in of doneer.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Zet je schrap voor comedy van wereldklasse. Mo Gilligan, de Britse sensatie, komt naar Rotterdam en Amsterdam. Op 15 oktober in Rotterdam, op 16 oktober in Amsterdam. Dus, zin in een avond keihard lachen? Regel je tickets via mojo.nl/Mo Gilligan.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: It's complicated met Jay.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/news.
3: Funix Afro, de heetste afrobeat en amapiano. Funix Afro. Luister op funix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: Your city, your sound.
5: Funix! Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van de stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Zet jezelf op de eerste plek, dan pas kan je anderen helpen. At 360community.nl.
9: Paradijs, een keiharde actiefilm.
10: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
9: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
11: Wie de fuck is die gast?
9: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
1: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
0: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
2: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
0: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. De inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Dat gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
4: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
5: Wat is er gebeurd?
6: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
5: China.
4: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
7: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe...
8: Kijk.
4: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
3: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
9: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
11: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
13: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
14: Zet je schrap voor comedy van wereldklasse. Mo Gilligan. De Britse sensatie komt naar Rotterdam en Amsterdam. Op 15 oktober in Rotterdam. Op 16 oktober in Amsterdam. Dus, zin in een avond keihard lachen? Regel je tickets via mojo.nl/Mo Gilligan.
13: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
15: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. @360community.nl.
0: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
1: We were actually sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
2: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
3: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
0: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
4: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en je zelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zijn.
0: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter. Weet je dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal? At 360community.nl. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed.

Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
0: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

Annette Schut met het NOS-journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.

Bell or Nice? Yeah. Oh, man. Huh? What? Fuck that shit.

Annette Schut met het NOS-journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer, het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.